Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger kom facile.

0: 10 uur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue?
1: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mierre.
2: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
1: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
2: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
1: Ja, je kan het leveren voor me.
2: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
1: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abis, sweetie.
0: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casaba Olloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeleSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heere, voor uw grootheid. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u een liefdevolle God bent, een trouwe God bent. Dank u dat u een God bent die niet moe wordt. Dank u dat u een God bent die ons begrijpt. Dank u dat u een God bent, o Vader, die een vader is. Met een groot hart, Heere. Die steeds open staat om ons als kinderen van u weer op te vangen. En om naar ons te luisteren. Dank u, Heer, dat uw liefde voor ons zo groot is, o Vader. Dat onze menselijke verstand het niet kunnen bevatten. Uw gedachte voor ons als mens zijn, o Vader, is zo hoog. We kunnen er niet bij, o Vader. Zo hoog is uw gedachte voor ons. Hoger dan wij denken, o Vader. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen beseffen. Heere, u zegt en heeft ons geleerd in uw woord. Dat wij, o Vader, te alle tijden mogen kloppen aan uw deur. En u zal voor ons open doen. U heeft ons geleerd, o Vader, dat als wij uw aangezicht zoeken, zullen wij u vinden, o Vader. U zegt, als we kloppen aan uw deur, zal u de deur voor ons open doen, o Vader. Als we u iets vragen, Heere, zal u het aan ons geven, o Vader. Heere, op grond van uw belofte, als we bidden, o Vader, zal u ons antwoord geven. Op grond van deze belofte, o Vader, Heere, kom ik voor uw aangezicht, o Vader. Heere, met de ouders van ons geliefd land Suriname. Heere, elke man en elke vrouw, o Vader. Heere, die o Vader ervoor gezorgd heeft dat er kinderen gekomen zijn op deze aarde. Heere, dat kinderen geboren zijn geworden op deze aarde. Dan maakt het niet uit onder welke omstandigheden. Als ze, o Vader, Heere, uit één ouder gezin gekomen zijn. Of als ze, o Vader, Heere, leven uit een gebroken gezin. Of als ze leven, o Vader, Heere, uit een gezond gezin waar moeder en vader aanwezig is. Maakt het niet uit, o Vader. Maar deze ouders, o Vader, Heere, van de kinderen. Ik kom met ze voor uw aangezicht, o Vader. Heere, ik bid, o Vader, dat u overneemt, o Vader, Heere Jezus Christus. Van zowel de moeders als de vaders, o Vader. Heere, we leven in een tijd, o Vader, Heere, waar ouders, o Vader, Heere, vaak, o Vader, te kampen hebben met druk van dit leven, o Vader. En het niet meer zien zitten, o Vader. Sommige ouders, o Vader, Heere, gaan slapen en weten niet hoe hun morgen eruit zullen zien, o Vader. Herinner ze aan uw woord. Dat ons leert, o Vader, dat we kunnen vertrouwen op u. En dat we ons niet zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Omdat de dag van morgen zijn eigen zorg heeft, o Vader. Maar dat we ook, o Vader, dat ze ook mogen weten, o Vader, Heere. Dat u, o Vader, Heere, met ons bent. En dat u in staat bent, o Vader, Heere, ons te leiden, o Vader, Heere, door dit leven heen, o Vader. Heere, geef ze de kracht dat ze mogen weten, o Vader, dat ze kunnen roepen tot u. En dat ze terug bij u kunnen komen, o Vader, met hun noden. Vader, ik leg, o Koning Jezus Christus, de ouders nogmaals. Ik bid, Heere, geef ze kracht en wijsheid. Heere, daar waar ouders hebben gefaald, o Vader, in de opvoeding, wil ik u vanavond vragen, o Vader, om ze te vergeven. Om ze genadig te zijn, o Vader. En herstel. stijl te mogen brengen, o Vader, in de opvoeding van hun kinderen. Heere, leer ouders, o Vader, Heere, hoe de kinderen op te voeden. En dat de kinderen opgevoed mogen worden onder de vrezen van U. Daar waar ze, o Vader, hebben gefaald, o Vader. Heere, o Vader, door water in de wijn te doen, o Vader. Heere, we bidden voor genade en we bidden voor herstel. Brengt U herstel, o Vader, in Jezus' wonderbare naam. En dank U, Heer, dat U grote dingen zal doen. In de naam van Jezus Christus.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma. Deze ochtend mag ik wederom ingaan op het onderwerp het plan van God. En wel het plan van God voor ons leven als mens. In de vorige afleveringen merken wij dat wat de Heere, de Vader, allemaal heeft gedaan om zijn plan met ons als mensen in vervulling te doen gaan. Het meest belangrijke wat de Heere van ons wil, is dat wij in gemeenschap met Hem zullen zijn. In zijn tegenwoordigheid zullen vertoeven. Bij Hem mogen zijn, Hem aanbidden, Hem loven en prijzen, Hem eren. En Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven, de ability gegeven om dat te kunnen doen. Want Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis om ons die mogelijkheid te geven om dat te kunnen doen. Maar door de zonde is dat plan in verwarring gekomen. Door de zonde hebben wij als mens een andere beeld en gelijkenis gekregen en dat van de duivel. Uiteindelijk moest hij vanwege de zonde Adam even uit het paradijs zetten. En hij wil zo graag dat we in zijn gemeenschap zouden komen en blijven en hem dienen, heeft hij ervoor gezorgd dat hij een tweede mogelijkheid had. Omdat hij vanwege de zonde de mens uit het paradijs moest zetten, afrekenen met dit alles. Maar hij houdt zoveel van ons dat hij ons een tweede mogelijkheid heeft geboden in zijn zoon. En de Heer Jezus Christus is gekomen om het beeld en gelijkenis van Jezus Christus, van de Vader, in ons te herstellen, zodat wij alsnog in de eeuwigheid bij Hem zullen zijn, in zijn tegenwoordigheid, in gemeenschap met Hem zouden leven. Is Hij gekomen en allen die Hem dan geaccepteerd hebben, de Heer en Heiland Jezus Christus, geaccepteerd hebben in hun leven, voor hun is de mogelijkheid aanwezig om voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid te zijn, indien zij blijven op de weg die bepaald wordt voor ons. Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God, heeft eens en voor altijd het offer gebracht, dat tot in aller eeuwigheden kracht zal hebben. Ja, Hij heeft het offer gebracht. Voor een ieder die tot Hem komen zal en het offer accepteren, zal dit offer werken. Jezus kwam en nam de schuld op zich. Hij maakte de weg tot de Vader vrij. En door Hem kunnen wij wederom tot de Vader komen. Dat zegt Gods woord ons duidelijk in Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Laten we het even lezen. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je ziet er, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Jezus is gekomen en heeft gedaan wat Hij moest doen. Daarna, toen Hij zijn opdracht vervuld had, zou Hij terugkeren naar de Vader. Jezus is gekomen met een heel belangrijke opdracht. Om ons de mogelijkheid te geven om wederom verzoening te ontvangen met de Vader. Om vergeving van zonden te ontvangen. En dan niet alleen dat, Hij ervoor gezorgd dat wij die ziek zijn genezing ontvangen. Wij die gebonden zijn bevrijding ontvangen. Wij die in gevangenschap zitten uit de gevangenis komen. Wij die ellende en allerlei dingen meemaken, dat ons leven op orde komt en dat het goed gaat. De Heer Jezus Christus heeft voor alles gezorgd, maar het meest belangrijke, Hij heeft verzoening gebracht tussen ons en God. Hij heeft voor ons de weg vrijgezet dat wij tot de Vader kunnen gaan. Elk moment van de dag, elk uur, elk ogenblik kunnen wij tot Hem gaan. Tot de Vader gaan en in de naam van Jezus Christus bidden. Ik zei het al, geliefde luisteraars. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, hebben ze de heerlijkheid van de Heer Jezus, van de Vader verloren. Toen kregen zij een ander beeld en gelijkenis. En dat is van degene wie ze uiteindelijk gehoorzaamd hebben. En dat is de duivel. Maar om dat beeld te herstellen. Om dat plan dat hij heeft met ons als kinderen van hem. Heeft de vader gezorgd dat hij zijn zoon die bij hem was. Stuurde naar deze aarde. En de zoon is niet gedwongen gekomen. Hij is vrijwillig gekomen. Hij zelf geopperd zegt, hier ben ik, stuur mij, zend mij, ik wil in een plaats sterven. Want wij allen hadden de dood verdiend, geliefde luisteraars. Maar Jezus heeft dat niet zo gelaten. Hij zei, ik wil sterven in een plaats. En weet u, geliefde luisteraars, ik zei het al, Jezus is gekomen, is gestorven voor ons, heeft voor ons de prijs betaald. Heeft de opdracht vervuld die hij had gekregen om te komen naar deze wereld en om voor onze zonde te sterven. Ik zei ook, de Heer Jezus Christus gaat terug. Hij gaat terug naar de hemel. Wanneer hij opgenomen wordt nadat hij gestorven was, uit de dood opgestaan is, gaat hij na een tijdje terug naar de hemel. En hij gaat niet gewoon naar de hemel, hij gaat naar de hemel om onze plaats voor te bereiden. Wij die hem hebben geaccepteerd. Hij gaat terug om onze plaats voor te bereiden. Om klaar te maken. Hij is met een opdracht gekomen. In onze plaats sterven. En daarna gaat hij terug om de plaats waar wij moeten zijn. In orde te maken. In Johannes hoofdstuk 14 vers 1 tot 4 zien wij dat heel duidelijk. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en ik uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moog waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Je ziet wat de Heer Jezus zegt tegen ons. Hij gaat terug om onze plaats te bereiden bij de Vader. Het huis van zijn Vader heeft zoveel woningen. Hij heeft plaats voor ons allen die hem waarachtig en trouw dienen. Verder zegt hij, Jezus, hij zal ons niet als wezen achterlaten. Maar dat hij de Heilige Geest zal zenden die ons verder zal helpen. Dat lezen wij in Johannes hoofdstuk 14 vers 16 tot 20. Johannes hoofdstuk 14 vers 16 tot 20. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest

een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Geliefde luisteraars, in het paradijs had God de mens de mogelijkheid geboden om in zijn tegenwoordigheid te zijn en hem te dienen. Hij had de mens de mogelijkheid gegeven omdat hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis had geschapen. Kon de mens dat doen? Konden zij in de tegenwoordigheid van God zijn? Nu is zonde gekomen, wij kunnen dat niet meer. Niemand kan gewoon zo meer in de tegenwoordigheid van God komen. Het kan niet. Niemand kan de eeuwigheid ingaan in de toestand waarin we zijn. 1. We gaan eerst de Heer Jezus moeten accepteren. Het offer dat hij voor ons gebracht heeft, gaan we moeten accepteren. En dan is dat nog niet alles. Want wij gaan een leven moeten leiden. En omdat de Heer Jezus terug moest, moest er iemand komen die ons daarin zou helpen. Ik zei het al, ik las het daarnet. Hij zegt verder, hij zal ons niet achterlaten als wezen. Maar dat hij de Heilige Geest zal zenden die ons verder zal helpen. Hij is opgevaren naar de hemel om onze plaats voor te bereiden. Onze woonplaats in de hemel om uiteindelijk na enige tijd terug te komen. Om ons te halen om voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God te zijn. En dat is het geweldige plan die God met ons leven heeft. Hij wil ons in zijn tegenwoordigheid hebben. Hij wil dat wij voor eeuwig bij hem zijn. In gemeenschap met hem zijn. En geliefde luisteraars, na enige tijd, zoals ik het zei, komt de Heer Jezus terug. En hij komt terug in het Nieuw Jeruzalem. Als de Heilige Geest op ons komt, zoals beloofd is, dat hij zal komen, want de Heer zegt, hij zal hem zenden, en in ons komt wonen, helpt hij ons alle innerlijke strijd, zwakheden, tekortkomingen, zonde, zwaktes, verkeerde eigenschappen, trots, onvergevend gezindheid, agressie, oneerlijkheid en tal van andere zaken te overwinnen, indien wij hem de ruimte daartoe geven. Want hij doet niets zonder onze toestemming, geliefde luisteraars, broeders en zusters. We moeten hem de ruimte daartoe geven. Wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, dan gaat hij niet alleen innerlijk ons helpen met onze zwakheden, onze tekortkomingen en alles waarmee we zitten. Maar hij zal ons verder helpen om alle aanvallen van buitenuit te overwinnen. Ook dat zal hij doen voor ons, geliefde luisteraars, broeders en zusters. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 7 en 8 staat er het volgende geschreven. Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak te lijden, de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u ziet het, geliefde luisteraars, ik zei het al. De Heilige Geest komt over u en hij helpt u de innerlijke zaken, de dingen waarmee u worstelt in uw leven, te overwinnen. En dat, als dat nog niet genoeg is, helpt hij u om te overwinnen al de strijd die van buitenuit op u afkomt. Dat u daarin zich kan verzetten en het achterwege kan laten. Want laten we eerlijk zijn, wij als mensen, gelovige kinderen, worden met zoveel zaken geconfronteerd. Zowel van binnenuit als van buitenuit. En let wel, deze wereld waarin we leven is zo boos, zo zondig en verkeerd, dat er zoveel op ons afkomt. En als we de Heilige Geest niet hebben, geliefde luisteraars, dan weet ik dat vele zaken mis zullen gaan. Zo, het is heel belangrijk. En dat alles wist de Vader. De Vader wist dat we het niet aan zouden kunnen. De Vader wist dat wij uit onze eigen kracht nimmer zouden overwinnen. Uit eigen kracht hebben Adam en Eva zich niet kunnen verzetten
vanwege de verleiding.

0: Ze zijn in zonde gevallen. Nu komt de Heer Jezus Christus en hij gaat terug. En hij weet dat als hij ons achterlaat en we hebben geen hulp, we hebben geen persoon die ons kan helpen, vervallen wij allemaal terug in de zonde. En daarvoor heeft hij gezorgd. De Heilige Geest is in zijn plaats gekomen om ons te helpen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze morgen. Dank u wel dat we keer op keer beseffen dat u zoveel van ons houdt. En dat u alles eraan doet om ons te heiligen, te reinigen, klaar te maken. Opdat wij voor eeuwig in uw tegenwoordigheid zullen zijn. We zeggen u dank voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Geef u alle lof en alle eer in Jezus' wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Dat was het dan voor deze ochtend, geliefde luisteraars. Zo de Heer dat wil en mij de genade schenkt, ben ik er weer morgenochtend. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Christus is de belangrijkste hoeksteen, is onze thema vandaag. Happy beautiful morning, Rhapsody time, reality time. Matthäus 21 vers 42 is onze thematekst. De steen die de bouwlieden verwierpen, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Halleluja. In onze voorgaande Bijbelstudie, geliefde, hebben we één van de helderste waarheden in de schriften geleerd. De Heere Jezus is het fundament van de kerk. Dit is geen idee of slechts een concept. In Matthäus 21 vers 42 identificeert hij zichzelf als de hoeksteen. Waarover in profetie werd gesproken. Jezus is degene die door de bouwlieden werd verworpen. Terwijl hij toch door God was uitverkoren om het hoofd en de hoeksteen te worden. Halleluja. De apostel Paulus verklaarde dit ook duidelijk door de geest in 1 Korinthe 3 vers 11. Want een ander fundament dan er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand anders leggen. Halleluja. Dit legt het definitief vast. De Heere Jezus Christus is het enige ware fundament, geliefde. Er kan geen ander fundament gelegd worden. Nee, het is Jezus de Christus. Halleluja. Dit komt volledig overeen met de profetie van Jesaja. Jesaja 28 vers 16. Daarom spreekt de Heere God aldus, zie, ik leg een hoeksteen in Sion als fundament. Een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen. Een vaste grondslag. Halleluja. God sprak hierover een persoon, geliefde. Christus Jezus. Die ook dezelfde profetie of profetische woorden aanhaalde uit Psalm 118 vers 22. Toen hij sprak, heeft u nooit de schriften gelezen? De steen die de bouwlieden verwierpen, dezelfde steen werd de hoeksteen. Dit doet de Heere en het is wonderlijk in onze ogen. Halleluja. Halleluja. Matthäus 21 vers 42. De verwerping van Christus veranderde Gods plan niet. Het vervulde het. Degene die zij verwierpen werd de hoeksteen van Gods eeuwige bouwplan. Halleluja. In Handelingen, geliefde, Handelingen 4, verklaren de apostelen deze waarheid vol overtuiging en maakten ze zich het onmiskenbaar. Dit is de steen. De steen die door de bouwlieden van geen nut werd geacht. Die de hoeksteen is geworden. Handelingen 4 vers 11. Halleluja. Geliefde. En dat, er zijn ook hoekstenen onder ons. Yes. Die verworpen worden. We zijn als Christus. Halleluja. Hierom is de rots waarvan sprake is in Matthäus. Jezus zelf. Het is dus niet een openbaring en het is niet Petrus. De schriften identificeren constant Christus als de rots. De steen, het fundament en de belangrijkste hoeksteen. Paulus bevestigt dit in Efeze 2 vers 20 toen hij geleid door de geest sprak. En gebouwd zijn op de grondvesten van de apostelen en profeten. Jezus Christus zelf, de belangrijkste hoeksteen, halleluja. De stabiliteit van de kerk, geliefde, is Christus. En degene die in hem geloven zijn gegrondvest op de rots, onverzettelijk en overwinnend voor altijd. Dit is de heerlijkheid van het evangelie, geliefde. We hebben de garantie, we hebben de zekerheid, geliefde. Niets kan misgaan met ons, we winnen altijd. Halleluja. Geliefde, we zullen samen de belijdenis doen. U mag me nazeggen. U bent gegrondvest in Christus. Dus u zegt, ik ben gegrondvest in Christus. De vaste fundering en de hoeksteen, de hoofdhoeksteen van de kerk. Mijn geloof is op hem alleen. En mijn leven is op zijn onwankelbare waarin gebouwd. Ik wandel in stabiliteit. Ik wandel in vertrouwen en overwinning. Omdat ik gegrondvest ben op de rots.
Christus Jezus. Amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Het thema van de dag mag u voor ons sturen als u de rhapsody van, van vandaag wil. En dat is Christus is de belangrijkste hoeksteen. En dat stuurt u dus naar het nummer 8646-046. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de rhapsody. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik groet u, ik hoop van u. Wees de lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Yes, yes, yes. Goedemorgen, hele goedemorgen. Ik wil iedereen van harte welkom heten bij deze nieuwe aflevering van Taki Fugro. En ja, alle luisteraars, iedereen die is aangesloten, een hele goedemorgen. Ik hoop dat je wakker bent, want we hebben een hele speciale gast in ons midden. En ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik ben natuurlijk na lange tijd even weg geweest. Mijn vrouwtje was naar het binnenland. Ze was naar Lawa met, even kijken, of Bishop Paul Pinas. Zij is naar Lawa geweest, dus ik was er even tussenuit. Ik moest even letten op de kids. Maar we zijn weer terug en we zijn weer terug met een hele speciale gast. Dus ik kom weer gelijk binnen. Het wordt een geweldige tijd, zo schuif aan. Maak je kopje koffie, kopje thee. We gaan lekker ontspannen praten. We gaan de diepte in. We gaan opgebouwd worden vandaag. So, ik hoop dat je er klaar voor bent. En nodig ook iemand uit. Iemand die al wakker is. Je broeder, je zuster. Wie je kent, nodig ze uit. Ik wil van harte welkom heten. Nederland, Suriname, België, Amerika. Wees welkom. Laat ook even weten waar je vandaan luistert. Als je wilt bellen, kan je dat doen naar 422-650. En wil je appen, kan dat naar 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Wil je bellen, kan dat naar 422-650. Even kijken, voor de duidelijkheid, dit is Radio Shalom. We zijn live in de studio. Het is niet van tevoren opgenomen. We gaan gewoon lekker ontspannen praten vandaag weer om u op te bouwen. Om ook dat we elkaar dichter kunnen brengen bij God. Dat we de God van nabij kunnen leren kennen op een beter en een diepere niveau. Want God wil dicht bij ons zijn. God laat het ons weten. Door de hele Bijbel heen zoekt hij naar wegen en naar manieren om dichter en dichter bij ons te zijn. De Bijbel zegt, hij is nu zelfs in ons. Hij is één geest met onze geest geworden. Wat een voordeel, wat een genade is dat om dat te beseffen en te weten. Amen. So it is not just radio, it is your daily inspiration. Onthoud dat. So ik wil u nogmaals van harte welkom heten. Als jullie ook iets willen zeggen, een bemoediging willen geven, schroom niet als jullie een vraag hebben aan deze pastor die ik zometeen ga voorstellen aan jullie. Voel je vrij, stuur een appje of misschien wil je iets bemoedigends zeggen, iets liefs zeggen. Iets opbouwends. Geef een belletje. Voel je vrij natuurlijk. Het is een programma wat we samen gaan doen. Dat gezegd hebbende, laten we even toch gaan naar een... Nee, laat me eerst voorstellen. Laat me eerst voorstellen wie wij hier in de zaal hebben. En dan zullen wij naar een lied gaan. Misschien kunt u zich even voorstellen.
1: Yes. Goedemorgen alle luisteraars. Mijn naam is Georgi Chimit.
0: Yes.
1: Ik ben verbonden aan de gemeente Bribi, ja. Bribi Ministries. Mm-hmm. Waarop door de genade aan de Heer ik de leiding mag geven. En ja, ik weet niet wat hij meer zou willen. Ik ben getrouwd.
0: Ja.
1: Ik heb vier kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben zelf ook politieambtenaar.
0: Okay.
1: Ik ben in de rang van inspecteur van politie tweede klasse.
0: Ja, ja.
1: Okay. Dat zo een beetje.
0: Okay, okay.
1: Nog gelang zullen we nog meer vertellen.
0: Oké, geweldig. Dus je bent niet alleen pastor, maar je bent ook bezig als politie-inspecteur.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Oké. Dus je hebt meerdere petten. Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb in totaal heb ik vier biologische en eentje die vanaf... De hele tijd al kind zelf jong als bij mij thuis is.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk heb ik vijf kinderen.
0: Ja.
1: Voor alle duidelijkheid. Omdat als je gaat zeggen vijf kinderen, kunnen anderen denken van...
0: Ik snap.
1: Ik heb een kind buiten gemaakt of een kind voorgemaakt.
0: Ja, duidelijk.
1: Maar wat duidelijk zijn, ik heb vier biologische kinderen met één vrouw.
0: Ja.
1: En ik heb een dochter in een huis.
0: Mm-hmm.
1: Iets ouder, zij is de oudste.
0: Ja.
1: Dus al een paar jaren bij mij.
0: Ja. Okay.
1: Dus ik heb in totaal eigenlijk... Vijf
0: kids. Ik was hier met, Gilly Gilton.
1: Ja.
0: En hij had, hoeveel kids had hij? 6 volgens mij.
1: Ja, mooi. Dus zo heel vruchtbaar.
0: Ja man, dus, maar hij ging maar door.
1: Hij ging maar door.
0: Ja. Nee, maar echt, vier kids, geweldig. Jonge meisje.
1: Ik heb één jongen.
0: Ja.
1: En vier meisjes.
0: Oké, geweldig. Hoe is het met je jongen?
1: Hij maakt het goed, hij woont in Nederland.
0: Oké.
1: Ja, hij is daar gaan studeren en voetballen.
0: Oh.
1: Dus ik ben hier met die meisjes.
0: Maar ze zijn al op leeftijd. Dus.
1: Ja, mijn zoon is nu 14.
0: Ja.
1: Mijn oudste dochter is 21.
0: Ja.
1: Dan gaat de zoon naar andere 21, 12,
0: ja.
1: 8.
0: Ja.
1: En dan heb je die jongste Van 5 jaar.
0: 5 jaar, oké, oké, wauw. Oké, ik dacht ze zijn allemaal klein, maar...
1: Nee.
0: Want je ziet er heel jong uit, toch?
1: Ja, zo jong ben ik niet.
0: Nee? Oké.
1: Ja, dus ik ben... Nu ben ik 44 jaar.
0: Ja, oh, wauw.
1: Ik ben... December word ik 45.
0: Ja, maar wat is je geheim dan? Nu moeten we altijd vragen, want we willen leren, toch? We willen ook jong blijven. Wat doe je?
1: Ik sport gewoon veel.
0: Ja.
1: En ik geloof dat het de genade is van de vader, hoor. Ik eet van alles, weet je, maar ik hou rekening hoeveel, weet je. En ik sport wel gewoon dagelijks.
0: Ja,
1: ik sport dagelijks en het werk. En die geest die je ook, de geest houdt je ook jong.
0: Geloof
1: je mindset houdt je ook jong.
0: Ik geloof dat.
1: Stress en boosheid en agressiviteit, onvergevingsgezindheid. Ja.

0: spelen dat we alles doen door de Heilige Geest. Weet je, maar mooi. Hij getuigt en hij overtuigt. Ja. En dan komen we weer op het pad.
1: Ja, ja. Ja,
0: zo is het leven.
1: Ja, ja. Ja. Het is gewoon beoefenen, toch? We beoefenen. Ja. En we leren zijn stem kennen. Ik had een paar liederen gevraagd wat je fijn vond om te horen. En we gaan daar ook daarover praten. Okay, ik gewoon even vragen van waarom die liederen.
0: Yes.
1: We gaan ze zo meteen wel afspelen.
0: Ja.
1: Heel simpel. Even kijken. U bent pastor, hoorde ik.
0: Ja, ja.
1: Hoe lang al, als ik vragen mag?
0: Ik ben 2018. 22 juli 2018 ben ik ingezegend. En als we kijken, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 22 juli dit jaar ben ik 8 jaar in de bediening.
1: 8 jaar in de bediening.
0: Ja, 8 jaar in de bediening. Ik denk dat ik een van de jongste.
1: Ja, ja, ja. Ja, hè?
0: Pastors ben.
1: Wauw, oké. En hoe bevalt het? Hoe gaat het? Laat me het zo vragen.
0: Wel, het is een. Heel easy.
1: Easy? Wauw.
0: Ja, heel easy.
1: Wauw.
0: Heel easy om een pastor te zijn. Begin was het voor mij meer een beetje van het idee van pastor zijn wat het was.
1: Ja, ja.
0: Leek het voor mij een heel enorme, een zware taak.
1: Ja.
0: En een enorme taak.
1: Ja.
0: En zo was het begin van mijn bediening ook. Zeer zwaar en een beetje. Ik vond het een beetje buiten mijn mogelijkheden.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Totdat ik ben gaan begrijpen wat het eigenlijk inhoudt om een pastor te zijn. En toen werd het rustig en heel licht.
1: Oké. Ja. Voor alle mensen die, alle broeders, jonge ministers om het maar zo te zeggen, die fulltime willen gaan. Ik vind het wel mooi om te horen wat u zegt van dat het eigenlijk easy is. Mm. Want als ik denk aan pastor zijn, denk ik aan hoofdpijn.
0: Mm.
1: De reden waarom is omdat je eigenlijk altijd te maken hebt met mensen.
0: Mm.
1: Verschillende mindsets, verschillende problemen. Elk huis heeft zijn kruis.
0: Mm.
1: En ze komen naar u toe. Ze verwachten iets van u. Ze hebben een bepaalde verwachting. Mm. En misschien bent u ook niet bekend op alle velden van het leven. Maar hoe is het easy voor u geworden? Hoe is het van die druk van het begin, zeg maar. Natuurlijk, ik denk het is vanwege mindset. Maar hoe is het easy geworden? Hoe is het ontspannen geworden? Heeft u bepaalde hulp gekregen? Goede mentorschap? Hoe is dat gegaan, als ik vraag?
0: Ja, mag ik even wat zeggen?
1: Ja.
0: Ik heb een beetje last van dit licht.
1: Oh.
0: Ja,
1: oh,
0: okay. Ik heb een beetje last van dit licht. Yes. Ja. Ja, ja, om antwoord te geven op die vraag, hoe het easy is geworden. Ik ben gaan snappen wat het betekent dat Christus het hoofd is van de gemeente.
1: Ja, ja.
0: Kortom. En ik ben gaan snappen dat de pastor geen verhoogde positie is in die gemeente.
1: Ja, ja.
0: Ik ben gaan snappen dat de pastor de gemeente niet afhankelijk van hem kan maken.
1: Ja.
0: Maar afhankelijk van Christus Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben gaan snappen dat, zoals de pastor daar is, dat hij één is met de schapen die daar zijn in de gemeente. In die zin van, die positie die je gaat bekleden, dat jij niet jezelf hoger gaat achten.
1: Mm.
0: Om je te gaan plaatsen als een voorbeeld voor de mensen die daar zijn. Natuurlijk heb jij je verantwoordelijkheid als pastor.
1: Ja.
0: Maar niet in die zin van die heerschappij
1: die
0: wij eigenlijk hebben gekend.
1: Okay.
0: Bij de pastors in de gemeente. Iemand staat daarboven. En vanaf dat moment, hij bepaalt wat er gebeurt in die gehele ministerie.
1: Ja.
0: Enzovoorts, enzovoorts. Ik weet dat mijn taak is om Jezus te verkondigen.
1: Yes.
0: Als we van Jezus houden, zoals Jezus aan Petrus zegt, als je van me houdt, voed mij schapen.
1: Ja, ja.
0: Dan ben ik gaan snappen dat, hey, wij zijn slechts het kanaal die de mensen leiden tot Jezus Christus. Voor de rest, hij is het hoofd.
1: Yes.
0: Als ik hoofdpijn heb met de gemeente en dingen zijn er niet, ga ik naar de vader.
1: Yeah.
0: Vader, de muzikanten zijn er niet.
1: Yeah.
0: En dat voorziet hij voor muzikanten.
1: Echt waar.
0: Ja, vader, we zitten misschien krapjes met de financiën deze maand. En dat voorziet hij voor de financiën.
1: So that's it. Want je bent er nog steeds 8 jaar. Je bent voorbij de 5. Meestal zeggen ze in de businesswereld toch. Ja. Als je voorbij de 5 jaar bent, weet je dat je een bepaalde mijlpaal hebt behaald, zeg maar. De moeilijke periode, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk kan het alleen maar beter gaan.
0: Ja, klopt. Ik heb na die revelation die ik heb gekregen van het Koninkrijk Gods.
1: Mm-hmm.
0: Persoonlijke revelation. En daar is het te gaan veranderen.
1: Mm-hmm.
0: Maar nogmaals, het is een pastor te zijn. Enige wat mij althans een beetje bezorgd maakt.
1: Yeah.
0: Of waarmee je je bezighoudt, als ik althans, is wanneer ik merk dat de mensen de boodschap van Jezus niet pakken.
1: Mm.
0: Dat is mijn enige
1: mooi.
0: Zorg.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat is, dat

0: Het is mooi dat u dat zegt vanwege uw, ik denk, uw herderlijke hart, toch? Ja. En ja, het is mooi dat u dat zegt. Want uiteindelijk is het zeg maar zo dat we dat uw doel is. Ja, dat mensen het gaan pakken, dat mensen vrij worden, ons eigenlijk ook in die vrijheid gaan leven zoals u dat leeft. Exactly. En diezelfde openbaring pakken wat u heeft en zo. Exactly. Dus ik zie, we hebben al een appje binnen. Geweldig, geweldig. Dat is van mama Evie. Geweldig. Een frisse morgen aan iedereen. God bless you. Ik ben wachtende op het wonderwoord. Amen. Een very wijsheid van de Heere Jezus. Geweldig. Dank u wel, mama Evie, voor de bemoediging. En ja, natuurlijk, ik was ook heel enthousiast, ga ik eerlijk zeggen. Ik heb u, wanneer heb ik u benaderd? Woensdag, vrijdag? Ja, donderdag had ik u benaderd. U was heel ontspannen, laagdrempelig, heel direct gereageerd. Yeah. En ik was eigenlijk verbaasd, ga ik eerlijk zeggen. Ik dacht van, laat ik het gewoon doen. Yeah. Weet toch, mijn stoute schoenen aandoen, laat ik hem vragen. Yeah. En ik was enthousiast. Ik had mijn vrouwtje gezegd van, even ja gezegd, dit, dat. Dus ik was enthousiast en ik zag uit naar deze uitzending. Vrouw, u bent ook trouwens de eerste pastor, dus u bijt het spits af. Ah. En ik heb grote verwachtingen. We gaan eigenlijk eventjes naar een lied. Normaal speel ik een lied even af van tevoren, zodat mensen even erin kunnen komen, even ontspannen kunnen worden. Eerste lied is van Door Uw Genade Vader. Daarna zullen we even erover praten. Yes?
1: Thank you.
0: Oké. Okay.

0: geweldig. Ik ervaar wel direct... Dit is een heel oud lied trouwens. Ja. En ik ervaar wel direct ook de liefde, de bijzonderheid van God. Ja. En ik wil er zo meteen even met je over praten. Yes. Ik wil even nog even een paar appjes lezen die binnen zijn gekomen. Deze is trouwens van zuster Cindy. Ze zegt: goedemorgen broeders en shalom familie. 1 Korinthe 1, 3 uit het boek. Ik wens u de genade en vrede van God, onze Vader en van onze Heere Jezus Christus toe. In een wereld vol lawaai, verwarring en voortdurende spanning verlangen mensen naar vrede. Velen geven de zoektocht hiernaar op en denken dat vrede onvindbaar is. Maar werkelijke vrede in hart en gedachten is mogelijk door geloof in Jezus Christus. Amen. Dank u wel, zuster Cindy. Dank u wel voor de bemoediging. Geweldig. Hebben we nog een appje van zuster Florence. En dat is: goedemorgen, God zegen daar broeders. Ik wens u allen een gezegende zaterdag. Ik geloof dat de Heere weer iets bijzonders heeft vanmorgen. Blessings, lobby van zuster Florence. Ook aan u toe.
1: Dankjewel, zuster Florence.
0: Ja, toch?
1: En alle anderen.
0: Ja, zuster Cindy.
1: Zuster Cindy, juist.
0: Ja, zijn ook, is ook meestal ook een vaste groep die ook reageert, die zich wat vrijer voelt. Okay. Maar zuster Cindy ken ik ook nog niet, maar die heeft ook gelijk een boodschap voor ons gebracht, een bemoediging. Mm-hmm. En mensen benaderen ons van overal, weet je. Okay. Boy, dus door uw genade, Vader, hoe dat lied, hè? Dat lied zegt zoveel. Dus ja. Ik wil het eigenlijk, zou ik het nog een keer willen afspelen. Gewoon simpel door de woorden wat het zegt en de genade. Dat is echt je ding, hè, begrijp ik.
1: Ja, sowieso. Ja. Omdat ik weet dat de Bijbel is duidelijk. Ja. Dat wij niet door werken der wet worden gerechtvaardigd, maar door het geloof in Jezus Christus staat. In Galaten 2, 16, 15. En daar gaat het ergens. In Galaten 2 staat dat geschreven. En, ja. De genade is de toenadering van de Vader, mm-hmm, naar ons toe. Ja. En waarbij de Vader ons eigenlijk niet verantwoordelijk houdt voor wat wij verkeerd doen. Mm-hmm. En niet daarnaar heeft gekeken.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is hier het begin. Toen Adam en Eva in de fout ging, ja, was de Vader die ging op zoek, ja, en de toenadering deed. Van, ja, waar zijt gij?
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: en hij heeft die toenadering gedaan. Mm-hmm. En de Bijbel leert ons ook hoe, terwijl wij nog zondaren waren,
0: ja, ja, ja,
1: heeft hij zijn zoon gestuurd op deze wereld om voor ons te sterven.
0: Oké, mooi.
1: En de andere Bijbeltekst zegt: hij heeft de wereld met zichzelf verzoend,
0: ja, ja, ja,
1: in Jezus Christus, door onze overtredingen ons niet toe te rekenen.
0: Okay.
1: We zien elke keer de toenadering van de Vader,
0: ja, ja,
1: niet op basis van als wij goed zijn of, ja, als wij slecht zijn,
0: mm-hmm,
1: maar door die genade en die liefde van wat hij voor ons heeft,
0: ja,
1: stuurt, heeft hij zijn zoon gestuurd,
0: mm-hmm,
1: om ons te verlossen van, ja, de macht En de gevolgen van zonde. Mm-hmm. Zij die ervoor kiezen,
0: mm-hmm,
1: om in Jezus Christus te geloven.
0: Mm-hmm.
1: Zo, die genade is.
0: Ja. Hoe is die focus daarop gekomen dan? Waarom? Hoe is dat gekomen?
1: Oké, okay. Ik was als kind van de pastor.
0: Ja.
1: Ik ben geboren uit de pastors. Ernest en Irma,
0: ja,
1: maar ze is later apostel geworden.
0: Ja, ja.
1: Als ik zo, zonder om heel oneerbiedig te zijn,
0: ja,
1: apostel Irma en pastor Gimit,
0: ja,
1: toen. En ik mag het eerlijk zeggen, mijn moeder was iemand die nooit een druk legde op ons als kinderen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ze gaf ons het woord en mijn vader idem.
0: Ja.
1: En voor de rest was ze heel veel bezig met de kerk.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk keek ik altijd naar de mensen in de kerk die altijd iets hadden te zeggen over mij. Ja. Vooral als pastorkind.
0: Tuurlijk.
1: En ik moest een bepaald levensstijl hebben en een bepaald gedrag.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Gecategoriseerd als een kind van God zijnde.
0: Zij stuurde jouw leven.
1: Ja, exactly. Okay. Het was verschrikkelijk zwaar.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon het niet onderhouden. Mm-hmm. En dat heeft geleid dat op een gegeven moment ik heb gekozen voor de wereld.
0: Ja.
1: Omdat ik dacht van, hey, ik ga niet meer kunnen houden aan deze standaarden, ja, die zijn gemaakt.
0: Mag ik vragen welke leeftijd dat was ongeveer?
1: Ik was, toen ik voor de wereld koos, was ik eigenlijk gedurende mijn hele tienerperiode, vanaf mijn 15e tot en met,
0: ja,
1: mijn
0: puber.
1: In de tijd, voorbij mijn puber, tot, ja, in de, tot, naar mijn crew, zeg, tot mijn 38e,
0: ja,
1: was,
0: ja, ja,
1: het wereldkerk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar de langste periode is ergens begonnen toen ik 29 jaar oud was.
0: Ja.
1: Tot en met mijn 38e was ik echt fully in de wereld.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik deed van alles. Ja. Maar één ding liet ik nooit los. Het gebed naar de Vader.
0: Ja, ja.
1: Ik dacht van, hey, al hoe duivels ik ben.
0: Mm.
1: Ik, dat heb ik van met de paplepel gehad.
0: Yeah.
1: Ik ging altijd terug in mijn binnenkamer en ik bad.
0: Yeah,
1: en ik zei, vader, weet u, ik kan niet goed zijn, weet je. Ik probeer... Ik had een ander beeld van wat de vader van mij verwachtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik zeg, vader, ik stel u altijd teleur. Maar toch en dan wil ik u vragen. Elke dag vroeg ik om vergeving voor mijn zonde enzovoorts. En ik vroeg hem van, hey vader, weet u, een dag zal het zo zijn dat ik daar zal zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En zo heb ik dat leven geleid. Vanaf kinds af onder een druk.
0: Ja. Dus wat ik een beetje hoor is dat uw ouders echt wel een zaad in u geplaatst hebben. Want u bent steeds weer... U bleef gewoon teruggaan naar de vader, ondanks
1: helemaal
0: de fouten dat u heeft gemaakt.
1: Helemaal.
0: Ervaarde u toen op dat moment, in die periode al trekkingen van de Heer? Of
1: nooit.
0: Was dat...
1: Nee, okay. Helemaal niet. Ik heb nooit dit willen doen waarin ik ben beland. Ik had er geen interesse voor.
0: Ja, ja.
1: En ik voelde nooit alsof ik een pastor zou zijn.
0: Ja.
1: Maar ik kwam 2015 tot bekering.
0: Ja.
1: 2015, 1 januari 2015.
0: Ja.
1: Ik was bezig te musiceren met een van mijn bandjes.
0: Mm-hmm.
1: Die in de wereld speelde. Een van de niet-gospel bandjes speelde ik in de wereld.
0: Mm-hmm.
1: En ik was op een gegeven moment in een bordeel bezig te musiceren. Een hoerentent.
0: Mm-hmm.
1: En een van die dames, die prostituees, was bezig te dansen voor het drums, voor mijn drumstel.
0: Ja.
1: En ze kwam en ze was eigenlijk onder invloed van alcohol.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik, ik vroeg erom op te schuiven.
0: Mm-hmm.
1: Ik was bezig te musiceren. En op dat moment weet ik later dat de Heilige Geest mijn hart greep.
0: Ja.
1: In die plek waar ik was, mm-hmm. naartoe, in die hoerentent.
0: Ja, ja, ja.
1: Greep de Heilige Geest mijn hart.
0: Mooi dat u dat zegt.
1: En
0: in die hoerentent was het dat de geest u greep. Dus de Heer is niet in de kerk.
1: Niet in de kerk.
0: Niet in een conferentie.
1: Niet in de kerk. Waar ik me juist veroordeeld voelde. Juist niet prettig voelde.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: weet
0: ja.
1: je, daar heeft de Heer me niet gegrepen. Maar waar ik dacht dat ik me comfortabel was.
0: Ja, ja.
1: En waar ik mijn ding kon doen.
0: Ja.
1: Ik was daar bezig te spelen met die band. Ik was niet daar gaan om met die vrouwen te slapen.
0: No, no,
1: ik was daar bezig om te musiceren.
0: Geld te maken.
1: Geld te maken.
0: Oké, oké. Okay.
1: En de Heilige Geest greep me.
0: Ja.
1: En ik kreeg een afkeer van wat ik daar deed.
0: Mm.
1: Op dat moment. Op dat moment kreeg ik een enorme afkeer. En ik kreeg op datzelfde moment een enorme honger.
0: Ja, ja, ja.
1: Om te gaan terug naar de Vader.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En mijn idee was de Vader ver. En ik zeg, ik moet teruggaan naar de Vader.
0: Ja, ja,
1: dat gevoel
0: kreeg
1: je. Maar natuurlijk is het een proces waar je gaat leren van wat precies is.
0: Ja.
1: En zo ging het. En ik zei toen aan die bandleider van, hey, ik wil stoppen hiermee. En hij vroeg me, we zijn in het midden van het jaar. Ik vraag je om even met me door te gaan tot december. Want je moet iemand anders inwerken.
0: Ja,
1: ik kan me niet zo laten.
0: Ja.
1: Ik zeg van, is goed.
0: Ja.
1: Ik ben van plan om dat te doen. Maar tot december 2014, daar kap ik ermee.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij zei, oké, dat is gedaan. En toen had zuster Caroline Steeman, ze had elke eerste dag van het jaar had ze een dienst in het in Anthony Nesty Sporthal.
0: Yeah.
1: Een Nationaal Indoor Stadium. En ik verheugde me die december, want ik had tot 5 uur in de ochtend gespeeld in januari.
0: Mm-hmm.
1: Ik was heel vroeg al op, omdat ik wist, die dag zou ik mijn leven geven aan de Heer.
0: Oh, je wist dat van tevoren?
1: Van tevoren.
0: Mm.
1: Ik dacht, ik had het gepland.
0: Wow.
1: Tot december speel ik, maar in 2015 ga ik mijn hele leven geven aan de Heer. Die honger was er.
0: Oh, wow.
1: Ik ging naar die dienst. Ik heb mooi gezongen, maar één moment wacht ik af.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie was zijn liefde?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Weet je, en ze zei het. Vriend van de mensen daar, want als je naar Georgie kijkt, dacht men van misschien was hij al bekeerd of zo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: In 2015 gaf ik mij lief aan de Heer tijdens de dienst van deze zuster.
0: Shout out to Carolina Steenman. Oké, wauw.
1: En gaf mij lief toen.
0: Even één vraag: wie is Carolina Steenman? Hey, komt ze uit Suriname?
1: Ja, ze komt uit Suriname.
0: Okay.
1: Ze is een teacher.
0: Ja.
1: En iemand die bij ons in de gemeente was, bij mijn moeder, jaren geleden.
0: Ja, ja.
1: Maar bij het organiseren van deze diensten was ze niet meer verbonden aan de gemeente.
0: Okay.
1: Maar een vrouw die mij altijd met liefde heeft gedragen.
0: Ja, ja,
1: Caroline Steeman. En me heeft ondersteund.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze was eigenlijk een moeder van... Ze sprak altijd met me wanneer ze me zei, Georgie, weet je, God heeft iets voor je. En profetisch heeft haar God daar ook gebruikt.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Zo hield ze die dienst. Ik gaf mijn liefde aan de Heer die dag. En vanaf die dag ben ik met honger, niet verplicht voelende. Met honger ging ik elke zondag, elke woensdag naar de dienst.
0: Ja.
1: Ik musiceerde in de kerk.
0: Okay.
1: Mijn moeder hoefde me niet meer te vragen. Geen spot aan, weet je.
0: Hoe was je moeder eronder?
1: Mijn moeder was, dank u vader dat u mij gebed.
0: Ja, ja, ja.
1: heeft verhoord.
0: Dansen in
1: het,
0: de kerk.
1: Het is niet gebeurd op wanneer ik het wilde. Maar het is gebeurd op het moment dat u dat wilde. Mijn moeder heeft altijd voor me blijven bidden. En mijn vader.
0: Ja, ja, ja.
1: Altijd hebben ze. Dus ik bemoedig iemand vandaag.
0: Ja, toch.
1: It may not look like. Maar blijf bidden voor je kind.
0: Amen.
1: Blijf bidden. Mijn moeder heeft me nooit veroordeeld. Never.
0: Ja, ja, ja.
1: Mijn vader ook niet. Eigenlijk, ik was...
0: Dat wilde ik ook vragen.
1: Ja, totaal niet het voorbeeld wat ik zou moeten zijn volgens menselijke standaarden.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik voldeed niet als te zijn een pastorskind.
0: Ja. Schaamde zich niet voor u?
1: Nee, ze schaamde zich nooit voor me.
0: Geweldig.
1: Nooit.
0: Okay.
1: Mijn moeder hield enorm veel van me. Ik was de laatste kind ook tenminste.
0: Ja.
1: Zij hield verschrikkelijk van mijn vader. Ik ben zijn enige zoon. Hij hield ook heel veel van me. Ze hebben me nooit gejudged.
0: Maar voor me
1: gebeden.
0: Ja. Hoeveel, want ik hoor, je bent de laatste. Hoeveel broers, zussen heb je?
1: Laat me het goed uitleggen. Ik ben enig kind van mijn moeder en mijn vader. Ja. Mijn moeder had de eerste man. Die eerste man van haar is overleden. Mijn vader had de eerste vrouw. Zijn eerste vrouw is overleden. Met die eerste man van mijn moeder heeft ze 6 kinderen gehad. En mijn vader met zijn eerste vrouw heeft hij ook 6 kinderen gehad.
0: Okay.
1: Dus ik ben het 7e kind van mijn vader.
0: Ja.
1: En het 7e kind van mijn moeder.
0: Wauw, 7.
1: Ja.
0: Okay.
1: Dus die 2 hebben meegemaakt. Dus ik heb links, in totaal heb ik 9 zussen. Eentje is al overleden en 3 broers.
0: Ja. Hoe is dat? Waren ze in huis?
1: We zijn een beetje deels samen opgevoed, maar ik ben laat geboren.
0: Ja. Okay.
1: Toen ik geboren werd, waren allemaal uit huis.
0: Echt waar?
1: Ja, allemaal uit huis.
0: Okay.
1: Maar eentje was de jongste van mijn moeder, Ragna.
0: Ja.
1: Die is overleden. Die was nog een beetje in huis, maar niet direct in huis. Maar behalve dat, die mijn moeder ook vele andere niet-biologische kinderen opgevoed. Mijn huis was altijd druk.
0: We hadden
1: 6 kamers, volgens mij aan de Indira Gandhiweg. Waar de kerk is begonnen in Albina, dan in Indira Gandhiweg. En ik heb altijd gewoond met verschillende mensen.
0: Ja. Oké. Ja, geweldig.
1: Spannend.
0: Ja. Dus uw moeder was, of uw ouders waren echt zo'n open huis, om het maar zo te
1: open
0: zeggen.
1: Huis.
0: Mensen voelden zich thuis.
1: Thuis.
0: Maar de broers en de zussen, kwamen ze vaak over de vloer? Heeft u een band met ze?
1: Ik heb een
0: Zijn ze allemaal
1: band.
0: Bekeerd?
1: Ik heb een heel goede band met al mijn broers en al mijn zussen. Als ze bekeerd zijn, ik weet dat het fundament is gelegd door mijn ouders.
0: Ja.
1: Wat ze ermee hebben gedaan, want laat me zeggen, de meesten wonen in het buitenland. De meesten wonen in het buitenland. We hebben telefonisch contact.
0: Ja.
1: In elk geval weet ik wel dat ze geloven in Jezus Christus.
0: Yes, okay.
1: Allemaal geloven in Jezus Christus. Op hun manier.
0: Yeah.
1: En misschien zoals de Bijbel ons uitlegt, dat in het koninkrijk andere 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig vrucht zullen dragen. Dat wil zeggen, die ene die 100-voudig draagt, is niet hetzelfde als die ene die 30-voudig draagt. Er zullen altijd verschillen zijn. Maar het één fundament is Jezus Christus.
0: Yes.
1: Dat is wel wat ze allemaal hebben gehad van papa en van mama.
0: Mooi. Oké. Dus enigste kind eigenlijk ben je opgegroeid. Maar toch?
1: Ik ben een kind van mama en papa. Met vele anderen eromheen. Weet je, maar ik werd een heel lastig kind.
0: Was jij lastig? Wat voor persoon was je? Hoe was je jeugd?
1: Mijn jeugd was heel turbulent. Ik heb...
0: Wat voor persoon was je?
1: Ik was heel... agressief. Heel agressief. En daarnaast... heb ik veel gekozen om verschillende... levensstijlen te hebben buiten de orde van God. Weet je? En in elk geval, kerkelijk wise, ben ik totaal niet.
0: Heeft u een mooie jeugd gehad? Heeft u ondanks.
1: Mijn moeder en mijn vader hebben mij niet echt opgevoed. En dat heb ik meegenomen. Een aantal jaren. Later merkte ik dat het een groot deel van me heeft. Iets met me heeft gedaan emotioneel. Mijn moeder was veel bezig met de kerk. Mijn vader ook. Dus ik werd gezet in bepaalde gezinnen. En bepaalde broeders en zusters die hebben me opgevoed. En ik heb mijn ouders heel veel gemist als kind. Vooral mijn moeder heb ik heel veel gemist. En
0: was een beetje.
1: En dat heeft gemaakt dat ik. Mijn liefde ben gaan zoeken in de wereld. Als tiener, heel vroeg, ben ik mijn liefde gaan zoeken in de wereld.
0: Weet je,
1: dat gemis. Omdat, kijk, het gaat zo. Als je iets mist, ga je iets vinden dat verdriet lijkende op te vangen.
0: Ja.
1: Je bent zo gehecht aan dat ding, dat je die pijn niet voelt.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat je verslaafd wordt aan een bepaald ding.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Mooi uitgelegd.
1: Ik zag die liefde bij vrouwen.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je, onder andere. Die aandacht zocht ik bij hun.
0: Ja, ja.
1: Dat ik die aandacht niet kreeg. En net wanneer ik daar was, voelde ik dat gemis niet van de ouders.
0: Ja, ja.
1: Totdat je weer een keertje weer thuis zit.
0: Mm.
1: En je zit van, hey, ik zou hier graag met mijn moeder willen zijn of met mijn vader willen zijn. Weet je.
0: Ik hoor wat je zegt. Ja.
1: En dat was mijn jeugd.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik mag niet jokken. Nadat ik mijn leven aan de Heer had gegeven in 2015, ik was om en bij 36 of zo. Ja, nee, 34 jaar was ik toen ik mijn leven gaf aan de Heer. En is er een andere band ontstaan tussen mijn moeder en ik.
0: Ja.
1: En mijn vader natuurlijk. We zijn zo, hebben die relatie ontwikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam op een dag waarbij een heel geliefde zuster in het buitenland, Erika Dunks. Erika Dunks, okay. Ja, zij kwam.
0: Ken haar, ja. Van Nederland.
1: Van Nederland, ja.
0: Ja. Ja.
1: Zij, de Heilige Geest gebruikte haar om haar eigenlijk te openbaren waarmee ik zat. Ik liep al die jaren zonder te weten dat ik met die pijn liep.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En de Heer heeft haar gebruikt.
0: Ja, ja, dat is wel haar ding. Ja.
1: In dat proces.
0: Ja, grappig.
1: Om dat naar boven te halen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik werd bevrijd van die pijn en die smart.
0: Heel ontspannen.
1: Ontspannen.
0: Ja, ja, ik weet. En ik grappig.
1: Kom weer bij mijn moeder zijn. Mm-hmm. Maar ja, de Heer, ze werden de Heer naar huis geroepen. Niet lang daarna.
0: Oh, uw moeder.
1: In die jaar.
0: Ja, ja, ja, okay.
1: In dat proces van mama en zoon.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar
0: ja.
1: Ik dank God dat mijn vader er nog is.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar, oh, geweldig. Oké, okay, oké. Okay. Oké. Ja. 34 jaar. Ja, oké. Okay. Heeft een mooi. Ik wilde eigenlijk een vraag stellen voordat ik eigenlijk weer terug ga naar de apps. Maar welk verhaal uit de Bijbel zou je eigen leven omschrijven? Uit welke.
1: De verloren zoon.
0: Precies daar dacht ik aan.
1: Nee, de verloren zoon.
0: Precies daar dacht ik aan. Ja. Alles wat je zegt en zo, hoe je het zegt en over je. Alles wat je zegt eigenlijk heeft een beetje. Hoe je terugging.
1: Ja. En de Heer. Ben.
0: Ja.
1: De manier hoe God mij weer die vraagt.
0: Ik geloof. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En daarom spreek ik niet. Sorry dat ik
0: emotioneel word. Nee, ik word kippenvel alles. Daarom ja, en die God, liederen. Ja.
1: God.
0: Ja, ja, ja, ja ik God. Geloof. Ik geloof.
1: Maar ze maken dingen van heel ingewikkeld.
0: Ja, ja, ja.
1: God is simpel.
0: Ja, ja, ja.
1: God
0: ja, ja.
1: is simpel.
0: Ja, ja, ja.
1: God is simpel.
0: Wauw, wauw, wauw.
1: God
0: wow,
1: is simpel.
0: Wow. Zo, mensen, jullie horen het. Het is de liefde van God. God is nabij. Hij is één stap verwijderd. Hij is dichtbij. Het maakt uit wat je hebt gedaan. Hoe ver je denkt dat je gevallen bent. God staat te wachten met open armen. Hij wil eigenlijk niets horen. Hij wil gewoon dat je komt. En hij gaat je omarmen. En het maakt uit hoe ver je bent gezonken. Of je het voedsel verwacht of verlangt van de varkens uit de wereld. Maar uiteindelijk wil de Heer je weer terugbrengen bij hem. En we zijn nog steeds live in de studio met Pastor Georgi Gimit. En we luisteren naar zijn verhaal, levensverhaal. Het is geweldig om te horen. Natuurlijk is hij ook nu pastor van de gemeente Bribi. Eén gemeente?
1: Ja, er zijn verschillende gemeentes die zijn overgekomen. Naar, want ik heb overgenomen van mijn moeder. Ja. Maar naar gelang zijn ze losgeraakt van de hoofdgemeente.
0: Oké, okay. Laten we daar zo meteen. Ja. Oké. Geweldig. Maar dus zo nog steeds 94.5 FM. Het is not just radio, het is your daily inspiration. Het is nog steeds bij het nieuwe programma Taki for Grow. Ik hoop dat u aan het genieten bent. Laat ook even weten. Als u vragen hebt natuurlijk voor deze pastor, stuur een appje. Stel die vraag. Als u bemoediging heeft, iets liefs, iets bemoedigends om te zeggen. Als iets u heeft aangeraakt, laat het ons weten. Laat ook weten van waar u uit appt of belt. Is natuurlijk altijd van harte welkom. Als u wilt appen, kan dat naar het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Wilt u bellen, kan dat naar 422-650. Ik zie, we hebben ook al een appje gekregen van zuster Cornelie Grens. Of ja, Cornelie Grens. Er staat frisse morgen groet. De familie van Taki for Grow. Ik ben heel blij met het bezoek van mijn pastor Georgi Gimit. Oké. Zo is dat. Wij niet door rechtvaardige daden mogen, mogen wij gaan bij onze lieve Vader door zijn Zoon Jezus de Christus. Amen. Blessie. Gadobung. Amen. Dank u wel. Dank u wel, zuster Cornelly. Geweldig. Dank u wel voor de bemoediging. En het is zeker waar dat de Heer ons heeft gerechtvaardigd. Laat me daar wat over zeggen. Het is echt van in Amerika. Ja. Weet toch, in Amerika, daar hebben ze... Kan je je houden aan de wet. Mm. En je bent dan een goede burger. Mm. En... hoe moet ik het uitleggen? En man, je leeft nog steeds niet de American Dream. Mm. Weet je, maar wanneer je gaat leven door de geest van Amerika, om het maar zo te zeggen, of door die mindset van Amerika, hoe ze denken, hoe ze zijn, dan pas ga je eigenlijk gaan leven die American Dream. Weet je, wanneer we leven door de geest. Mm. Want uiteindelijk is het door die belofte, door die stem van de Heer die ons leidt door het leven heen, uiteindelijk de volheid van het leven mogen genieten. Amen. Maar wanneer we leven onder de wet, wanneer we leven volgens de wet, is het nog steeds niet dat de wet ons rechtvaardigt. Want hoe moet ik het uitleggen? Je kan je houden aan de wet, maar het betekent nog niet dat je een goed persoon bent.
1: Helemaal.
0: Martin Luther King is een van de mensen die ik vroeger altijd volgde en zo. Martin Luther King Jr. En deze man zei van... de enige reden waarom deze mensen me niet lynchen, me niet kwaad doen, me niet doden, is omdat de wet er is. Dus vanwege de wet doen ze goed. Maar het is niet dat ze goed zijn. Hun hart is nog steeds, ze willen me killen. Dus het is niet dat de wet rechtvaardigt. Het is door Jezus Christus, het is door zijn geest, het is door de belofte. Zo, dat is wat ik een beetje aan moest denken, zeg maar. Maar... ik wil eigenlijk dat lied nog een keer afspelen. Mag ik dat?
1: Ja,
0: oké. Nog één keer even afspelen. Als jullie dat lied horen, alsjeblieft, luister naar het lied. Luister naar de woorden. Laat het inzinken. Het is een heel kort lied, heel simpel. Amen. Zo, laat het u dragen. Laat het u brengen naar een bepaalde plek. En laat het u zegenen. Amen. Zo, laten we weer opnieuw luisteren.

0: dat ook.
1: Er is een bepaalde tegenwoordigheid.
0: Ja, man.
1: Er is een bepaalde tegenwoordigheid. Hele zachte, hele vriendelijke tegenwoordigheid hier in de studio. Ik weet niet of u dat thuis ook ervaart. Of u intapt in deze tegenwoordigheid van de Heere. Die liefdevolle, zachte, die vaderlijke liefde.
0: Amen.
1: Ja,
0: amen.
1: Toch? Die vaderlijke liefde, zo zou ik het noemen. Maar geweldig, geweldig. Dit lied, waarom dit lied eigenlijk? Had ik dat al gevraagd?
0: Ja, die woorden die spreken eigenlijk van zichzelf. Ja. Weet je. En toen vertelde de goedheid van de vader. En de vader eigenlijk ons die goedheid van ons verwacht.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Maar dat hij ons toekomt. En eigenlijk, weet je, wat wij, vele mensen die snappen, is wat de vader zou willen hebben van ons.
1: Ja.
0: Heeft hij bewerkstelligd in Jezus.
1: Ja, ja, ja.
0: En de verzoening van Jezus en ons maakt dat wij de Vader behagen en rechtvaardig voor hem zijn.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Let wel, Jezus is het ontmoetingspunt voor de imperfecte mens en de perfecte God.
1: Mm.
0: Daarom zegt de Bijbel, niemand komt tot de Vader dan door de Zoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat wil zeggen, de Vader kijkt naar ons. Als we kijken, niemand komt tot de Vader dan door de Zoon.
1: Mm-hmm.
0: Dan zeggen, de Vader kijkt door de Zoon naar ons.
1: Ja, ja,
0: en wanneer hij de Zoon ziet, dan ziet hij onze tekortkomingen niet meer. De Bijbel leert ons ook.
1: Applaus.
0: De Bijbel leert ons ook in het boek van Hebreeën.
1: Mm.
0: Dat Jezus voor altijd leeft om voor ons te pleiten bij de Vader. Dat zegt hij leeft voor altijd.
1: Hij leeft daarvoor.
0: Altijd om voor ons te pleiten. Wat zouden we meer willen? Dat is wat de Vader voor ons heeft gedaan.
1: Mm.
0: En een van de belangrijke dingen, het boek van Openbaringen, 1 vers 8 zegt het.
1: Mm.
0: De Heere Vader is onze Alpha en Omega. Hij is het begin en hij is het einde.
1: Ja.
0: Dus niets van ons verrast de Vader. Omdat terwijl hij aan het midden is, hij aan het einde is. Terwijl hij aan het einde is, is hij in het midden. En hij gaat zichzelf voorbij in het midden en hij gaat terug naar het einde.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Zo heeft de mensheid al gezien.
1: Ja, ja, ja.
0: En vanuit zijn perceptie van alwetend, voordat er tijd bestond, was hij er al.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht gezien van, ik ga mensen maken.
1: Ah.
0: En ik weet dat ze niet goed zullen zijn.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar als ik wil dat ze goed moeten zijn, moet ik een oplossing voor ze sturen.
1: Ja, ja, ja,
0: want
1: ja.
0: uit zichzelf gaan ze nooit goed kunnen zijn. Ze gaan altijd tekort schieten.
1: Mm-hmm, mm-hmm,
0: zo, wat wil ik? Ik ga een blueprint maken.
1: Ja, ja, ja.
0: In die blueprint zit mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid, mijn verwachtingen, mijn volmaaktheid.
1: Mm-hmm.
0: En die blueprint en die straf die ze zo moeten krijgen om eigenlijk mee te kunnen behagen, ik ga het zetten op mezelf. Want uit God kwam God. In de persoon van Jezus Christus.
1: Ja, ja,
0: Jezus Christus kwam.
1: Mm-hmm.
0: En hij nam alles op hem.
1: Mm-hmm.
0: En de Bijbel zegt, door één offer heeft hij ons voor altijd, Hebreeën 10 vers 10, heeft hij voor ons voor altijd volmaakt die geheiligd worden.
1: Ja.
0: In de Bijbel staat hij dat door één offer zijn wij altijd geheiligd.
1: Ja.
0: Dus nu, ons ontmoetingspunt is Jezus Christus en de Vader. De Vader ziet ons als zijn heilige kinderen doordat wij geloven in Jezus Christus die in ons woont.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dit lied zegt het. Waar wij vroeger niet zonder zonde voor u kunnen gaan, kunnen we door het bloed van het lam gewoon vrijkomen.
1: Mm-hmm.
0: Of niet te twijfelen. Mm-hmm. Van, ben ik goed genoeg om tot God te praten? Nee.
1: Wat is dat ding om voor God te komen? Voor u? Wat betekent dat?
0: Is die zekerheid die we hebben dat we een Vader hebben.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Die altijd goede gedachten over ons heeft.
1: Oh, geweldig.
0: Een Vader die altijd open staat. De Bijbel leert ons in het boek van Hebreeën 13:5. Ik zal u nimmer begeven, nog verlaten.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Het is duidelijk dat deze Vader, hij zegt de gedachten die ik over u koester, zijn gedachten van heel en hoopvolle toekomst.
1: Ja, ja, ja.
0: Mensen schieten altijd tekort, maar deze Vader, in hem is er geen duisternis.
1: Ja, ja, ja.
0: Deze Vader is voor de volle 100% goed.
1: Ja, ja.
0: Voor de volle 100% licht.
1: Ja.
0: En als je kan toetreden tot hem.
1: Mm.
0: Dat wil zeggen, zonder enige schuldgevoel.
1: Mm.
0: Dat wil zeggen, je hebt die zekerheid.
1: Ja.
0: Naar waar je toe gaat.
1: Ja,
0: met wie je bezig bent.
1: Mm.
0: En de liefde van hem is nooit nep.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Is real. 100% real.
1: Is real, is real. De Bijbel zegt, hij heeft zijn zoon. Is zijn geliefde zoon, sorry. Is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Profeten zijn voor geweest, zijn voorgegaan. Ze hebben hun best gedaan. Ze schoten ook tekort.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn perfecte liefde. Mijn perfecte gedachte, die goede gedachte wat ik voor jullie heb, is te vinden in mijn zoon, helemaal. In zijn woord. Wauw, dus, maar ik hoor de manier hoe u erover praat, het zit helemaal ingebakken.
0: Helemaal, ik besef meer dan nooit, meer dan, laat me niet zeggen voor anderen, maar voor ik wil praten voor mezelf. Ja, ik besef voor de volle 100% wat het is om een wedergeboren kind van God te zijn. Wat een wedergeboren kind van God, het Jesus. Lijkt, het hoeft niet te, het is niet iets dat te zien heeft te zijn met de ogen van de mens. De Bijbel zegt, je bent geboren uit het onvergankelijk zaad. Geboren uit de geest.
1: Ja, ja.
0: Die geest die in ons woont, is een perfecte status. En we zijn met die geest verzegeld tot de dag van Christus. Wat wij hebben ontvangen van deze geest, kunnen wij niet meer verliezen. Tenzij wij zeggen, ik geloof niet meer in de hemel. En wat Jezus in ons is, en wat we van hem weten, kennen wij de Vader. Want de Bijbel zegt ons, alles wat gij mij ziet doen, heb ik mijn Vader zien doen. Ik kan niets uit mijzelf. Wat ik de Vader wil zeggen, dat zeg ik wat de Vader heeft. En als we kijken wat Jezus heeft gedaan op deze aarde. Jezus is komen toen hij, de Vader zei, de Bijbel legt dan, de enige die de Vader heeft gezien, is Jezus Christus. En hij heeft bij de boezem van de Vader gezeten. En hij heeft de Vader doen kennen. Zoals Jezus nooit iemand heeft gedood. Als Jezus nooit iemand heeft beledigd. Als Jezus nooit iemand heeft gezegd, je stinkt, of hoer, of dat, of tollenaar. Jezus heeft nooit iemand gedaan. Dat is het karakter van de Vader. Want hij heeft de Vader doen kennen. Zo. Hoe meer je van Jezus weet, hoe meer je weet wie de Vader is. En als ik heb gezien wat Jezus heeft gedaan, hij was tussen de hoeren, de tollenaars, de armen. Enige probleem, mensen waarmee hij had, zijn de kerkmensen. Die dachten dat ze uit zichzelf gerechtvaardigd konden worden om de Vader te behagen. Maar wat het oog ziet, is niet wat het hart is, zoals je zei van Martin Luther. Mensen deden dingen, ze kenden alle wetten. Ze deden zich prachtig met hun lange jurken. En de werken die ze deden. En mensen staan tegenwoordig ook in het evangelie achter. Weet je hoeveel ik voor het evangelie heb gedaan? Net alsof die dingen maken dat jij rechtvaardigheid vindt. Er is maar één manier.
1: Ik merk ook wel vaak ook in het lichaam van Christus dat men vaak ook een beetje prompt over hun harde werk.
0: Echt. Brada, het is,
1: en vaak hoor je een beetje die echte gerechtigheid. Pronken. Zijn er trots op. Niet dat hard, of dat werken voor de Heere slecht is. Maar het is allemaal door geloof.
0: Door geloof.
1: Maar
0: uit welk hart komt het? Ik heb het nog meegemaakt deze week. Waar iemand zei van... een van de leiders zei... mensen weten niet hoeveel ik heb betekend. Weet je hoeveel ik heb betekend voor het evangelie in Suriname? En eigenlijk had die pastor, had die predikant het tegen mij. Hij zei dat ik altijd geen fluit heb gedaan. Ik hoef geen fluit. Niet het doen maakt mij rechtvaardig. Maar mijn geloof in Jezus Christus, dat maakt mij rechtvaardig. Weet je, en ik hoef niets te doen dan Jezus te geven aan ieder. Weet je, dat is mijn doel.
1: Hoe is het? Dus u bent nu pastor geworden, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: 8 jaar geleden. Bent u goed opgevangen? Bent u goed gementord?
0: Ja.
1: Heeft Suriname u ontvangen?
0: Ja.
1: Kennen ze u voor uw bekering, is dat een obstakel geweest? Zeg maar. Snapt u wat een beetje wat een vraag is?
0: Ja, deze vraag is een mooie vraag. Ik ben eerste instantie door de gemeente van mij, de mensen die niet eens waren met mijn inzegening, die zijn heel gauw weggegaan.
1: Oh.
0: Toen mijn moeder het bekend maakte, zijn kort daarna vertrokken. Een paar zijn terug. Ik kan me nog herinneren, toen mijn moeder kwam te overlijden en die volle totale verantwoordelijkheid op mij viel, heb ik een handtoereiking gedaan naar alle leiders die daar waren gekomen om mijn moeder te begraven. Ik vroeg ze, ik zeg ze van, ik zal niet perfect zijn. Maar in elk geval, ik vraag u om mij te ondersteunen in dit geheel. Ik ben gekomen om wat dan ook. En frappant, ik kreeg de revelation van het Koninkrijk God. En ik begon te praten over het volbracht werk van Christus Jezus. Omdat het is niet Jezus plus iets. Het is Jezus alleen. Hij is de enige oplossing. Hoe sneller je ontwikkelt ten aanzien van wie Jezus Christus is, hoe minder dingen je ziet. En hoe meer je hem ziet.
1: Ja, ja.
0: En ik begon te praten over bepaalde dingen. En de eerste klap die ik kreeg als alleenstaande pastor zonder mijn moeder. Is dat de vereniging van volle evangelie gemeente mij op het matje hebben geroepen. De leiders van toen. En ze hebben mij toen...
1: Van de gemeente? Of
0: nee,
1: van Suriname?
0: Van Suriname.
1: Oh, er is een
0: vereniging van, van kerk. Die hebben, ze hebben me toen geroepen. En eigenlijk mij de oorlog verklaard. Maar ik was heel rustig ten aanzien daarvan.
1: Oké, maar waarom? Waarom?
0: Omdat zij vonden dat zij niet in zijn met de leer die ik geef.
1: Ja.
0: Maar mijn leer is uitsluitend Jezus, voor zover ik dat weet. En ik heb gevraagd. Ze hebben hun zaken onderbouwd vanuit hun perceptie. En eigenlijk heb ik niet de gelegenheid gekregen om te zeggen van waaruit ik dat ding doe en wat mijn perceptie is. Ze hebben niet naar me geluisterd. En die dag hebben ze letterlijk hun standpunt genomen tegen mij en ze hebben me in een hoek gedrukt. Maar dat heeft mij niet klein gehouden. Ik was helemaal kapot van.
1: Ja, tuurlijk,
0: kapot op de grond. Maar de Heer heeft me wederom opgericht.
1: Ja, ja.
0: Maar het was, ik zie het als een leerproces, een vormingsmoment in het leven. Ik zie het niet als een aanval.
1: Nee.
0: Ik zie het als een leermoment. En
1: je ziet ook in de Bijbel zijn er allemaal verhalen, gelijkenissen, voorbeelden wat we kunnen trekken tot onze leven. We hadden het net over de verloren zoon. Dit klinkt zoals zo'n Jozef met zijn broers, weet je, die wordt verraden, in de put gegooid. Uiteindelijk bouwt de Heer, gaat de Heer u zelf opbouwen. Uiteindelijk. Weet u, dus we kunnen in de rust zijn en wachten en het liefhebben, weet u maar. En we kunnen een voorbeeld trekken uit die verhalen uit de Bijbel, zodat we ons kunnen voorbereiden en niet eigenlijk in die sper kunnen in een bepaalde druk, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Maar mooi. Even kijken, laat me even verder vragen, want u heeft nu de, hoe je zei dat je hebt de floor, nou, weet je, dus je kunt dingen corrigeren of rechttrekken, de mindset wat u heeft.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het erg om te horen, ga ik eerlijk zeggen, maar tegelijkertijd is het ook wel herkenbaar.
0: Ja.
1: Hoe hard het ook klinkt, het is wel herkenbaar.
0: Ja.
1: En ik snap voor u ook dat het echt een slag heeft, gemaakt in uw...
0: Ja.
1: Heeft het uw christelijke leven beïnvloed, als ik vragen mag?
0: Nee. Ik heb, in die fase heb ik bij de Vader gesproken. Ik zei, Heer Jezus, als u mij hebt geroepen, zult u mij helpen. En u zult me hieruit halen.
1: Ja, ja, ja.
0: En frappant, diezelfde dag sprak de Heer tot mij van iemand die niet eens in Suriname is. Ja. Niet eens wist wat er gaande was.
1: Ja, ja.
0: En de persoon belt me.
1: Oef.
0: Van, hey, hoe gaat het? De Heer bracht mij in je geest. Brengt jou in mijn geest. Dat ik je moet bellen om je te zeggen dat hij met je is.
1: Ja.
0: Dat hij je niet laat. Dat je niet hoeft te twijfelen. En ik kreeg een bemoediging als een bemoediging op dat moment. Ik was nauwelijks uit die vergadering.
1: Ja, ja. Oh, wow.
0: En toen ik klaar was, ik zeg, weet je, mag je iets vertellen wat mij is overkomen? Want die dag was ik letterlijk met mijn rug tegen de muur. Ik dacht van, hey, als al deze mannen hun rug voor me keren, hoe ga ik verder? En binnen de ministerie zelf, heeft het zelf ook plaatsgevonden dat mensen hun rug hebben gekeerd in de ministerie.
1: Hoe bedoelt u, in de kerk zelf? Wat bedoelt
0: u, minister? De minister is meestal een verschillende kerken onder één naam.
1: Okay.
0: Zoals, laat me het makkelijk, je hebt priemministeries, dan heb je hoofdgemeente, doktergemeente, dit en zo.
1: Ja,
0: ze zijn gaan bundelen en alle soort dingen tegen mij en vanwege wat ze niet verstaan. Maar bro, ik zeg het niet om een negatief beeld te geven.
1: Nee.
0: Ik geef het puur om iemand te bemoedigen.
1: Ja.
0: Menselijke structuren altijd verschillen van goddelijke structuren. En je hoeft niet bang te zijn wat je overkomt. Zolang je weet waar je hart ligt.
1: Ja.
0: Dat je geen verborgen agenda hebt.
1: Dat
0: moet belangrijk zijn. Heb geen verborgen agenda. En heb geen plan.
1: Ja.
0: Maar richt jouw ogen op wat de Vader van je gaat doen, met je gaat doen en waar je naartoe gaat. Because you may not know it. Als Jozef het van tevoren wist.
1: Ja.
0: Wat de weg zou zijn om zijn succes te bereiken. Zou hij wegrennen.
1: Zo
0: wat mij overkomt, of wat mij is overkomen. Ik hoef misschien geen draagvlak te hebben van de mensen die al in die orde zitten al op aantal jaren.
1: Ja.
0: Maar daarbuiten, je ziet wie wel draagt het woord.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ze hoeven mij niet te dragen. Je ziet wel wie draagt het woord dat ik mm-hmm, verkondig.
1: Mm-hmm,
0: zijn de niet bekeerden. Mm-hmm. Zijn de mensen die terug zijn gevallen.
1: Oh, wow.
0: Zijn de mensen die de rug hadden gekeerd vanwege kerksystemen.
1: Oh, wow.
0: Die mensen zijn de mensen die terugkomen van daadwerkelijk Jezus is er nog. Het ware evangelie.
1: En ze bekeren zich. Ze komen weer terug naar Jezus.
0: En ze komen naar Jezus.
1: Oké, wauw. Ik hoor het.
0: Daar heb ik, daar is de groep die mij staat.
1: Wow.
0: Die groep die met mij bezig is. Weet je, en het ondersteunt me en het bemoedigt me.
1: Uw leven is mooi.
0: Ja.
1: Ik hoor zoveel dingen. Ja. Ik weet niet of je dat... Ik denk wel dat natuurlijk... er is het verhaal van Petrus en Paulus.
0: Ja.
1: Dat Paulus zijn levensverhaal vertelt in het boek van Galaten.
0: Ja, klopt.
1: Toch? Dan zegt hij eigenlijk... Ik ben niet te raden gegaan bij...
0: Exactly.
1: En dan zegt hij... ik ben naar Syrië gegaan, et cetera. En toen uiteindelijk heb ik ze uitgelegd. En toen hebben ze me gezegd... Oké, ga jij naar de heidenen.
0: Exactly.
1: En dan gaan wij naar de besnedenen.
0: Exactly.
1: Ah,
0: en toen bestrafte hij Petrus ook op Petrus wilde nog steeds met die wetten.
1: Klopt.
0: Die hij zelf die kan onderhouden.
1: Ja.
0: Wat hij opleggen bij de heidenen.
1: Maar hij was eigenlijk... Want hij wist het vanwege Cornelius.
0: Ja,
1: want hij heeft die openbaring eigenlijk gebracht aan de apostelen. Van, luister, hij heeft... God, de Vader geeft de geest aan hun, terwijl wij de besneden zijn.
0: Precies.
1: Wat heb ik te zeggen daarover, weet je? Maar mooi. Oh,
0: God is groot.
1: Uw leven is mooi. Ik hoor het. Geweldig. Maar even terug te vallen weer op die boodschap. Laat ik even kijken, hoor. Want ik wil dit vraag, laat ik eerst de vraag stellen. Ga ik even snel een appje lezen, want ik zie we hebben een paar appjes binnen.
0: Ja.
1: Maar de vraag wat ik wilde stellen is, of waar ik op terug wilde komen, was van... dus u was verstoten, maar u had niet de kans gehad om uw perspectief of uw verhaal te doen of uit te leggen, zodat ze u konden begrijpen. Want de genadeboodschap is eigenlijk de basics.
0: Dat is het.
1: Het is de basics. Als je de genadeboodschap niet begrijpt, snap dan hoe ga je... Het is wel, je kan hard werken en goede dingen doen, maar...
0: Efeze legt het uit, Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Door genade zijt gij behouden. Dus genade is dat ding.
1: Ja.
0: Zonder genade hoef je niet eens verder te gaan.
1: Ja.
0: Je hoeft niet eens op te starten. Want genade maakt dat je opstaart.
1: Ja.
0: Genade is het fundament
1: van
0: een gelovige. Zonder genade kan je niet verder. De Bijbel leert ons ook in het boek van Titus 2 vers 12. Genade is gekomen heilbrengend om ons te verlossen van de wereldse begeerte.
1: Ja.
0: Om ons op te voeden.
1: Ja.
0: Genade voedt jou op.
1: Mooi.
0: The more you understand grace, the more your heart will turn to Jesus Christ.
1: Preach it.
0: In dankbaarheid. Voordat je iets stoms gaat doen, ga je denken van, boy, dit ben ik niet meer. Want genade heeft voor me betaald. Zal ik dit teniet gooien? Genade transformeert je hart. In plaats van, wat moet ik doen? Zeg genade, ik heb het voor je gedaan.
1: Dus je gaat in de rust leven.
0: Het leven met Christus is geen leven van streven, maar een leven van rust.
1: Yeah.
0: En dat boek heb ik geschreven, Rust in Hem.
1: We gaan er zometeen over praten. We hebben nog een uurtje. Amen. Dit is Pastor Gimit en Pastor Georgi. Ik hou van je naam.
0: Ze noemen me Pastor Gio, ze noemen me Paco.
1: Eigenlijk wil ik daarmee beginnen. Ik wilde vragen, hoe moet ik u noemen? Want u bent zo jong, zo ontspannen, zo flexie. Weet u, dus hoe moet ik u noemen? Ik ga even een paar... paar berichten lezen. Wat was het tweede lied wat u voor mij had? Weet u dat nog?
0: Ja, ik ga voor die.
1: Ja. Oké, laten we even gaan naar een paar appjes van zuster Susan. Goedemorgen broeders in de studio. Heel krachtig verwoord. Ik ben wel laat wakker geworden vandaag. Is het de stem van Pastor Gimit? Wordt de vraag gesteld. It's all about Jesus. He alone is worthy. Blessings and lobby komt van zuster Susan Hoogwoud. I love you Jesus so much. Wat Jezus voor mij heeft gedaan, heeft nog steeds doet. Odi. En dan een bossie. Even kijken, laten we gaan. Er is nog een bericht gekomen. Goedemorgen, ik geef deze broeder 1000% gelijk. De gemeentes gaat allemaal om geld. Kijk hoeveel geld ze per dienst aftroggelen van hun gemeenteleden. De leiders leven in luxe, gaan naar het buitenland om een preek te geven van 20 minuten. Daarom ga ik niet meer naar de gemeente. Dien de heren thuis, ga geen leiders voeden. De gemeente zijn een familie. De gemeente zijn is een familiebusiness. Dit moet ophouden. Mensen in de gemeentes hebben nog geen saus geld. Maar leiders rijden in de duurste auto's afzender, zuster Patricia. Oké, zuster Patricia, waar komt u vandaan? Laat ook even weten waar u vandaan komt. Amen. Even kijken. Morning. God zegen voor onze senior pastor Gimit. Senior pastor Gimit. Heb een dienst van hem meegemaakt op 26 april. Het komt van zuster Claudia. Jezus is onze herder. Zuster Claudia, dank u wel voor de bemoediging, voor de liefde. En voor de duidelijkheid, we zijn niet tegen onze broeders, tegen onze pastors, we hebben altijd natuurlijk respect. Er zijn gewoon dingen gebeurd, we gaan door het leven en door het verhaal heen van pastor, of senior pastor Gimit. En ik geniet eigenlijk van alles wat ik hoor, ga ik eerlijk zeggen. En dan gaan gewoon dingen gebeuren, zoals ook in een familie dingen gebeuren. We zien het in de Bijbel, waar we het net ook over hadden bij Jozef en zijn broers. We hebben het gezien, van alles is er gaande. Zelfs met de verloren zoon was het dat de oudste broer, die altijd bij de vader was, was niet eens blij dat zijn broertje terug was gekomen. Maar uiteindelijk, de Heer herstelt, de Heer geneest. En natuurlijk moeten we een open hart hebben. Maar voor de duidelijkheid, we zijn tegen niemand, dat wil ik wel even duidelijk zeggen. Maar we vertellen gewoon het verhaal, we maken het bekend. En u maakt nu kennis met de pastor van gemeente Bribi. Het is een hele oude gemeente. Yes. Want ik weet nog dat ik jong was. Ik was voor het eerst gekomen naar Suriname met mijn moeder. Yeah. Toen was ik 10 jaar. Yeah. Ik ben nu 38. Yeah. En toen was de gemeente in het gebouw Staars.
2: Ja, klopt.
1: Dus daar waren jullie. En mijn moeder ging dus naar de gemeente Bribi. En het was een bioscoop of zo.
2: Ja, het was een bioscoop.
1: Ja.
2: En toen mochten we daar de diensten houden.
1: Ik heb zelfs, om even daarover verder te praten, ik heb bijbelschool gedaan, de Hemia Ministries in Nederland. Mm-hmm.
2: Is dat Apostel Worm?
1: Bert de Haan.
2: Oh, Bert de Haan. Ja, ik was bij hem geweest. Toen was hij.
1: Dat was de pastor van de gemeente Nehemia Ministries. Maar de directeur van die bijbelschool was door Dick Pietermans.
2: Okay.
1: Ja, dus hij was de leider van de gemeente. Ja. En we zijn naar zendingsreizen gegaan met die bijbelschool naar Suriname toe. Zijn we naar Brokkoponde gegaan. Mm. En we zijn goed verwelkomd door pastor Chikon Kim. Ja. En met Fred van van UCB. Ja. En hij heeft, met hem zijn we naar het binnenland Victoria geweest. Zo. Maar we zijn ook goed verwelkomd door gemeente Bribi. En heel bijzonder was het daar. Ik weet nog dat we daar waren. Was het gebouw nog nieuw. Was het, dus we waren nog niet in het nieuwe gebouw waar jullie nu waren. Nee. Mochten we het inzegenen. Waren we daar met de bijbelschool. Gingen we de Heere loven, prijzen, zingen. Nee. En op een gegeven moment was iedereen gestopt met zingen. Maar nog steeds werd er gezongen. Mm-hmm. Er was een hele lange zuster in de gemeente. Een grote zuster. Ik weet niet of u haar kent. Zij was er ook. Maar in ieder geval, er werd nog steeds gezongen in de gemeente. En iedereen keek om zich heen. Maar wie zingt er? En dat was echt luid. Het was galmend. Het was hoog. Weet je, dus we keken naar wie er zong. Welke zuster. Of er iemand zong. Of er iets aan was. En uiteindelijk waren we weer terug in de auto. Er waren

0: Ja, ja, dus dat wilde ik even zeggen. Ja, ja. Maar, nee. Wat was het lied trouwens?
1: Voor eeuwig ben ik dankbaar.
0: Voor eeuwig ben ik dankbaar. Oké, gaan we zo meteen even afspelen. Laten we even kijken of we nog een paar berichten hebben. Maar misschien als u nog wat wil zeggen over over de genadeboodschap. Of wat eigenlijk om u niet gewoon om dingen duidelijk te maken, recht te zetten of wat dan ook. En dat ze u begrijpen.
1: Het is heel belangrijk. Mm-hmm. Nogmaals, zoals je eerder zei. We zijn niet hier om te praten over negativiteit ten aanzien. Naar mijn broers toe, ik heb het allemaal lief.
0: Ja, ja, ja.
1: Maakt niet uit wat er is gebeurd. Het is gewoon een leerproces voor mij. Ja. En te zijner tijd zullen we zien wat is. En eerlijk gezegd zijn er vanuit die groep sowieso twee teruggekomen.
0: Okay,
1: om met te praten.
0: Ja, ja, ja.
1: Na die dag moet ik wel direct aangeven.
0: Okay.
1: En de rest is niet gekomen, maar het hoeft niet per se hoor. Want het is niet tegen mij. Weet je, als ik mij nog zie in dit, dat wil zeggen, ik zie Jezus niet. Ik ben niet belangrijk. De genadeboodschap maakt dat je jezelf niet ziet.
0: Mooi.
1: De genadeboodschap maakt dat je Jezus centraal wordt in je leven, in je denken, in je gevoelens. En genade maakt, wanneer je genade snapt, dat je genade geeft.
0: Ja.
1: Weet je, als je genade snapt, geef je genade. En je kan niet...
0: Je mag niet veel vergeven.
1: Precies, je kan zoveel mogelijk vergeven. Mm-hmm. Je kan niet heersen vanuit een positie. Maar juist, omdat je genade snapt, transformeert het jou. Mm-hmm. En je kan ook niet neerzien op anderen.
0: Ja.
1: Want als je snapt waar God jou heeft gehaald, hoe kan je neerzien op iemand die nog zwak is in het geloof, of nog zondig, of nog... Je kan het niet.
0: Nee,
1: want genade maakt, brengt je juist in de rust. Maakt je klein, maakt je zacht, en maakt je liefdevol.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je, en genade is waarin wij tappen als gelovigen. Genade maakt dat wij de zekerheid hebben dat wij niet verloren gaan. Want als de Vader aan ons moest vragen van... Hey, ik eis van jou om een bepaalde levensstijl te hebben... Naar mijn standaarden, zodat je behouden kan worden.
0: Ja.
1: Zegt de Bijbel... Als het door werken der wet moesten zijn dat wij gerechtvaardigd zouden worden... zou geen vlees gerechtvaardigd worden.
0: Mooi, oké.
1: Maar door het geloof in Jezus Christus, which is the grace, heeft gemaakt dat wij die zekerheid hebben dat onze Vader ons niet laat. Wij schieten allemaal tekort. Genade maakt dat wanneer je daar als pastor staat, jij kijkt naar de congregation, je kijkt naar de schapen, jij jezelf niet voelt als superieur.
0: Yeah.
1: Er is geen machtsverhouding in de kerk. Het bestaat niet. Jezus zegt, ik ben het hoofd van de gemeente. Hij heeft niet gezegd, daarna zet ik een tweede hoofd.
0: Ja, paus.
1: Of een derde hoofd. Ja, of een vierde bisschop. Nee, één hoofd.
0: Ja, ja.
1: Dat wil zeggen, ieder na het hoofd is hetzelfde.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je?
0: Ja.
1: En die grace laat maken dat wanneer je daar staat, jij je niet superieur kan voelen of een machtsverhouding installeert. Tegenwoordig hebben we heel wat machtsverhoudingen geïnstalleerd geworden door menselijke principes in de kerk. Maar dat is no grace.
0: Hoe bent u dan leider in uw gemeente? Op welke manier vormt u uw leiderschap?
1: Zo. Op basis van je verantwoordelijkheid. De Bijbel leert ons, hij heeft de vijfvoudige bediening gegeven.
0: Yeah.
1: Om de heiligen toe te rusten. Dat is alvast een startpunt. Je hebt niet te maken met onheilige mensen. Je hebt niet te maken met mensen die niet meer perfect zijn. Omdat de Bijbel zegt, hij heeft door een offer ons volledig geheiligd. Zo, de startpunt van een iemand die zijn leven heeft gegeven. Hun startpunt is meteen heilige.
0: Mooi.
1: Meteen.
0: Mooi. Ja.
1: En omdat je geheiligd bent, word je geheiligd. Ja. En je zal geheiligd zijn. Zo, jouw startpunt is vanuit je geeft leiding vanuit je verantwoordelijkheid. De Bijbel leert ons om de heilige toe te rusten tot dienst betoon, tot de volle kennis en de mannelijke rijpheid, de volle kennis in Jezus Christus. Zo, jouw verantwoordelijkheid als leider is Jezus geven aan de mensen.
0: Yeah.
1: Jezus prediken aan de mensen. Jezus geven aan de mensen. En wanneer je Jezus geeft, is er orde. Want waar de geest van God is, is er orde. Het kan onmogelijk mislopen. Wanneer dingen misstanden gebeuren en een oppositie is, is de geest van God niet daar.
0: Yeah.
1: Dat wil zeggen, er is een bron van menselijkheid die daar toegepast wordt, waarbij een rommel ontstaat in de gemeente. Mijn leidinggevende situatie. Je mag het vragen aan mijn leiderschap.
0: Ja.
1: Ik heb één boodschap gegeven aan Jezus. Als je niet content ermee bent, geen probleem.
0: Ja.
1: Wil je weg? Geen probleem. Maar mijn boodschap gaat niet veranderen.

0: anderen.
1: Nee.
0: Omdat ik geen anderen heb.
1: Ja.
0: Zo, ik druk niemand. Ik verplicht niemand.
1: Ja.
0: Maar we praten over Jezus en we gaan Jezus onderzoeken tot de laatste. Tot we niet meer kunnen.
1: Maar oké. Okay. Mm-hmm. Oké, okay, laat me even een bepaalde vraag erop stellen, toch? Ja. Want ik zou, als ik naar een andere gemeente zou gaan, zou hij ook zeggen, ik predik Jezus Christus.
0: Exactly.
1: En die andere zou ook zeggen, ik predik Jezus. Maar het kan anders zijn.
2: De Bijbel zegt ons, aan de vruchten zal je de boom herkennen.
1: Mm-hmm.
2: En zonder om mensen tekort te doen, of mensen te denken dat we hier zitten te praten over kerken.
1: Mm-hmm.
2: Maar dingen zal je gewoon herkennen.
1: Mm-hmm.
2: Wat is die boodschap daar?
1: Ja.
2: Is die boodschap welvaart?
1: Mm-hmm.
2: Fysieke welvaart?
1: Ja.
2: Is die boodschap buiten wat Christus heeft gedaan? Is er een link van in de naam van Jezus Christus? Maar die dingen, wanneer je kijkt wat Jezus heeft gedaan op aarde, niet alleen zijn met wat we gesproken. Want die boodschap van bij wijze van Jezus Christus is nu gebracht onder verschillende invalshoeken.
1: Mm-hmm.
2: Men heeft het gebracht naar welvaart. Mm-hmm. Men heeft het gebracht naar financiële voorspoed. Mm-hmm. Men heeft het gebracht naar maar posities in het land.
1: Mm-hmm.
2: Men heeft het gebracht naar de politiek. Mm-hmm. Men heeft het gelijk. Jezus is maar één ding komen doen.
1: Mm-hmm.
2: Niet twee en drie en vier. Mm-hmm. Wat is Jezus komen doen? Mm-hmm. Want als zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zou gegeven, omdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat.
1: Ja.
2: Jezus is dus komen redden van de zonde.
1: Ja. Oké. Laat me nog een vraag stellen. Ja. Hoe ziet u de King, dus wat de apostelen deden was van ze predikten het koninkrijk en de koning.
2: Mm-hmm.
1: Kunt u daar een beetje over uitleggen?
2: Exactly.
1: Wat is de kingdom preaching?
2: De kingdom preaching is zoals wij, ik hoor dat u accent dat u uit Nederland komt.
1: Ja.
2: Wanneer een koning ergens is, zijn er geen twee heersers. Er is maar één heerser in een koninkrijk.
1: Ja.
2: Wat de koning zegt, wat de koning voelt. Mm-hmm. En de koning is verantwoordelijk voor zijn koninkrijk.
1: Ja.
2: Dat is de kingdom mindset. Mm-hmm. En daarom zegt de Bijbel, je kan nu niet gaan komen. Er zijn twee heren, de mammon of de Heere God.
1: Ja.
2: Gij zult niet twee heren dienen.
1: Mm-hmm.
2: Zo geld is een andere heerschappij en een andere goddelijke entiteit.
1: Ja.
2: Met klein letter G.
1: Ja.
2: En je hebt de Heere God.
1: Mm-hmm.
2: Zo als jouw boodschap gelinkt is aan welvaart, dan klopt het structureel niet aan de boodschap van het Koninkrijk Gods. Wat de Bijbel zegt, de mensen wiens hart uitgaan naar wat ga ik eten, wat ga ik drinken, hoe ga ik me kleden?
1: Mm-hmm.
2: Daar gaan de harten van de heidenen naar uit.
1: Ja.
2: Maar zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al het andere zal je bovendien geschonken worden.
1: Ja.
2: Maar nu, als er een evangelie gepredikt wordt dat je iets moet doen om gezegend te worden.
1: Mm-hmm.
2: Is het in contrast het tegenstellig van wat het koninkrijk van God is.
1: Ja.
2: Want het koninkrijk zegt, het gaat je geschonken worden.
1: Ja.
2: Hij zegt niet, je moet iets doen.
1: Mm-hmm.
2: Om het te ontvangen. Zoek mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid.
1: Ja.
2: En wanneer je begint te move in wat de Vader is, geloof mij.
1: Mm.
2: Er zullen deuren voor je open gaan.
1: Yeah.
2: Er zullen mogelijkheden voor je geschapen worden.
1: Mm-hmm.
2: Want wat je focus is niet het geld. Je focus is te wandelen op de leiding van de Geest.
1: Oké. Okay. Dus wat u zegt, het geld komt wel.
2: Het komt wel.
1: Maar het is niet dat je ernaar.
2: Je moet manipuleren.
1: Oké. Okay.
2: En dat jouw rode draad is. En business gaan linken. Nogmaals, niets is verkeerd ten aanzien van business.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar laten we kijken naar de rijkste mensen in deze wereld.
1: Mm-hmm.
2: Kennen ze Jezus?
1: Yeah.
2: Komen ze vanuit de kerk?
1: Mm-hmm.
2: Allemaal hebben hun verstand gebruikt en zijn ontwikkeld geworden. Alleen in de kerk vindt men dat je door bepaalde handelingen rijk kan worden.
1: Ja.
2: Daarom kunnen sommige mensen kunnen ook niet overal prediken. Als nutshell, om dit te zeggen.
1: Ja.
2: Want hoe ga je bij wijze van spreken in Hollywood?
1: Mm-hmm.
2: En zeg van, laten we zeggen, al die mensen van Hollywood zitten in je gemeente. Of in een bepaald land waar een goede welvaart is.
1: Mm-hmm.
2: Waar een auto iets geks is wat je moet aanschaffen. Nu ga je daarin zeggen van, hey, God gaat je zegenen met een auto.
1: Yeah.
2: Terwijl een auto voor die mensen gewoon iets is wat ze gewoon gaan kopen wanneer ze willen.
1: Mm-hmm.
2: God gaat je zegenen met huizen, terwijl die mensen 30 en 40 huizen hebben die in je gemeente komen.
1: Mm-hmm.
2: Wat voor boodschap heb je voor hen? En wat voor boodschap heb je voor de armen?
1: Yeah.
2: Er is maar één boodschap voor rijk en voor arm.
1: Mm-hmm.
2: De redding van Jezus Christus.
1: Oké.
2: Niets meer.
1: Ja, oké. Oké.
2: Stel dat je gaat naar een rijke land. Je moet in Hollywood. Broer, je moet gaan spreken voor de mensen in Hollywood.
1: Mm-hmm.
2: Wat gaat je boodschap daar zijn?
1: Ja.
0: Als je zaait, ga je oogsten.
1: Ja.
0: En God zal je overzegenen. En die met één persoon, daar heeft 30 auto's en 40 huizen. Die man gaat naar je kijken van je bent een grappen maken. Dit heb ik niet nodig. Dat heb ik al. Ik zoek iets dat ik niet zelf kan bewerkstelligen.
1: Juist.
0: En dat is de vrede van onze Jezus Christus. En die zekerheid.
1: Dus is wat ik een beetje hoor, want hoe ik het evangelie altijd omschrijf, is van iedereen heeft wat nodig.
0: Ja.
1: Toch? En sommigen bijvoorbeeld hebben een vader nodig. En God zegt, ik heb goed nieuws voor jou. Ik heb een vader voor. Sommigen hebben een kind nodig. Ik heb goed nieuws voor jou. Ik heb een kind voor je. Weet je, dus Abraham, je hebt... Wie dan ook. Dus wat het probleem ook is in je leven. De Bijbel zegt, God heeft het evangelie gegeven. Een kracht Gods tot behoudenis, toch? En uiteindelijk heeft hij het goede nieuws gegeven van datgene wat we ook tekort hebben. En uiteindelijk om te gaan leven en in de hemel, om het maar zo te zeggen, is het dat er, of de Bijbel, laat ik het zo zeggen, in de Bijbel zie je staan dat in het beloofde land had niemand gebrek. Mm-hmm. Weet u? En uiteindelijk zie je dat ze alles samen deden. Alles, hoe moet ik dat zeggen? Ze leerden de jongeren vanaf 13 jaar al, om het maar zo te zeggen, hoe de principes werkten, et cetera. En je ziet bij de Joden bijvoorbeeld dat ze continu bezig zijn om hun jongeren te in te prenten. Ja. De principes, de wetten, et cetera. Ja. En dan komt Jezus en dan zegt hij van oké, alle dingen zijn nu door geloof. Alle dingen zijn nu in mij en door mij en voor mij. Weet je? Dus hoe ik het evangelie zie is eigenlijk van dat de Heer in alle dingen zal je voorzien, maar het is het zoeken naar hem toe. Je vindt het in hem, zeg maar.
0: Als ik even mag inhaken daarop. Mm. Het evangelie is, daarom zeg ik je nogmaals, wanneer je niet ontwikkeld bent in wat Jezus en wie Jezus is, gaat je hart nog steeds uit naar ik wil een kind. Gaat je hart nog steeds uit naar ik wil een huis. Gaat je hart nog steeds naar ik wil dit. Wat niet verkeerd is. Maar wanneer je snapt wie Jezus is, ga je zien dat alles wat je al hebt, de waarde daarvan niet kan bereiken, vergelijkbaar is met de waarde van Jezus Christus. De Bijbel leert ons in het boek van Colossense 2, vers 9. In hem woont de volheid van de Godheid in zijn lichaam, welke wij hebben ontvangen in hem. In hem die staat boven iedere macht en overheid. De volheid van de Godheid woont in Christus Jezus, welke wij van hem hebben ontvangen. Wanneer je ontwikkelt in wat Jezus is, my brother, huis, auto, kinderen, wat deze wereld te bieden heeft, kan niet tippen. Automatisch gaat jouw verlangens naar wat deze wereld te bieden heeft, gaat weg. En zolang jouw hart weggaat van deze dingen, wordt het je geschonken. Omdat de Vader weet wat je van nodig hebt. Hij heeft het gezegd.
1: Dus het is de manier waarop, het is de motivatie, het is de hartshouding, hartsinstelling. Het is waar je hart
0: naar uitgaat. De Bijbel zegt, uw hemelse Vader weet van tevoren, voordat je vraagt wat u van nodig hebt. Voordat je bidt, weet hij al wat je gaat vragen. Mensen die zeggen die willen bidden, je bidt niet om te ontvangen, je bidt omdat je het al hebt. Zo, mijn ervaring, ik deel mijn ervaring met mensen, dit is geen smatorie. Mijn ervaring, het moment dat ik mij meer ben gaan beseffen wie Jezus Christus is, en mijn hart gaat zodanig uit, en waar ik minder tijd heb voor de dingen die deze wereld te bieden heeft. Ik krijg alles wat ik wil. Ik hoef niet te manipuleren om het te krijgen. Het wordt me gewoon geschonken omdat ik niet eraan denk.
1: Het float.
0: Ik denk er niet aan. Ik word gebeld. Dit heb ik voor je. Word gebeld. Ik denk er niet aan. Enige waarmee ik dagelijks bezig ben, ik wil niet hier komen opscheppen. Enige waarmee ik dagelijks bezig ben en de hele dag bezig ben, mi brada. Is wat zegt het woord van God? Hoe kan ik me ontwikkelen ten aanzien van wie Jezus is? De Bijbel zegt dat de ogen van ons hart geopend kunnen worden om te ontvangen, om te zien de heerlijkheid die we in Christus Jezus hebben ontvangen.
1: Mooi.
0: Should I waste my time with those things on this earth?
1: Oké, ik hoor. Ik geef me even dat lied weer. We moeten eigenlijk overgaan naar je boek. Want anders hebben we... Het tijd gaat snel.
0: Snel, ja.
1: Ik ga ook een paar appjes lezen, maar we moeten even ook gaan naar jouw boek, want dat is hetgene waar ik ook over wil praten. Ja. Misschien heb je al een beetje wat dingen verteld, want ik hoor dat is je boodschap, toch? Ja, ik, ja. Ik weet niet zeker, maar goed. Laten we een paar appjes lezen. Misschien mag ik jou vragen.
2: Kan jij, zou je deze willen lezen? Staat het hier, goedemorgen, God zegen. Broeders, ik wens u allen een gezegende zaterdag. Ik geloof dat de Heer weer iets bijzonders heeft vanmorgen. Blessings Lobby. Ik kan die naam niet vinden. Of Florence hier nog? Florence
1: ja,
2: Roter.
1: Ja, het is de Florence
2: Roter. En deze is onderin.
1: Ja.
2: God zegen, Pastor Georgi. Love you. Dank u voor de bemoediging. Ja. Getuigenis, ik word ook bemoedigd hoor. U bent een zegen. Voor velen.
1: Yes, yes. Dank u wel.
2: Geef van Jezus alle eer.
1: Amen, amen.
2: Geef Jezus alle eer.
1: Dank u wel voor de bemoediging. Geweldig. Ik zie ook nog een berichtje van mama Evi. Brada, het is niet nieuw. De apostelen hebben het meegemaakt. Ik heb het zien gebeuren. Kom van de tijd van Hoekendijk. En was 7 jaar oud. Vele kerken zijn zo ontstaan. Jalousie, Brada. En iedereen wil een voorganger zijn. In die tijd had je alleen voorganger. En ik word van het jaar 70. Ik hou van je. Zou voor je blijven bidden. God is jouw rechter.
2: Amen. Dank u wel.
1: Geweldig. Dank u wel, mama Evi. Amen. We hebben elkaar nodig. Amen. En alles komt goed.
2: Sowieso.
1: Amen. En even kijken, laten we even gaan naar het lied. Dan gaan we daarna even praten over je boek.
2: Yes,
1: ik ben heel nieuwsgierig, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik zag een foto dus van je.
2: Ja, ja.
1: Maar dat is een grote. Is dat boek zo groot? Of is het...
2: Nee, dat was gewoon een flyer.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is een flyer.
1: Oké, oké.
2: Poster.
1: Yes. Ja. Oké, dan gaan we even snel naar het lied toe komen. We zometeen bij u terug.

0: Yes, yes, yes. So we zijn weer terug. We zijn nog steeds live in de studio bij Shalom 94.5 FM. En we zijn hier met Pastor Georgi Gimit. En het is een hele bijzondere, diverse, heel bijzonder en divers gesprek. Ik hoop dat u meeluistert, meegeniet. Emotioneel gesprek, opbouwend, verfrissend. Maar even kijken, we hebben over van alles gesproken, dus ik hoop dat u aan het genieten bent. We krijgen de appjes binnen, bemoedigingen. Bedankt voor alle bemoedigingen en voor alle appjes. Deze pastor heeft natuurlijk ook een boek geschreven waar we ook over gaan praten. Is het trouwens uw eerste boek?
1: Ja, dat klopt. Is mijn eerste boek.
0: Is uw eerste boek.
1: Yes. Okay. Sowieso niet de laatste. Ik heb mijn tweede ook al af nu. Maar dat komt te zijner tijd. En ik ben bezig met mijn derde.
0: Ik ben net als mij. Ik heb toevallig ook een boek geschreven. Okay. Dat is van begin tot bestemming. Okay. Sleutels tot uw levensreis, zeg maar. En ik ben ook bezig met... Eigenlijk ben ik bezig met drie verschillende. Eentje over eenheid. Mm. Over het geven. Mm. En dus dat die dingen worden begrepen en zo. Yeah. En ik bid eigenlijk dat bepaalde denkwijzes veranderen, zeg maar. Mm. Zodat men ook kan leven in een bepaalde rust. En dat is uiteindelijk een beetje... En ook gewoon effectief als christen zijnde. Ja. En ik geloof dat eenheid super cruciaal is in het lichaam van Christus. Helemaal. Super cruciaal. Vooral uit het boek van Efeze, om de veelkleurige wijsheid, de volheid, de mannelijke rijpheid te kunnen bereiken, moet er een bepaalde eenheid zijn. En er zullen diversiteit zijn, er zullen verschillen zijn in het lichaam van Christus. De ene denkt zo, die andere denkt zo. Maar ondanks dat zijn er wel raakvlakken, is er liefde voor Christus. Weet je, en als we daarop focussen, geef moment komen we er wel uit. Geef moment ga je. Als Jezus het doel is, als Jezus de visie is, uiteindelijk ga je uiteindelijk toch wel samen groeien, samen komen. Ja. Want je bent open, je hart gaat uit naar Jezus, et cetera. En ik weet, heel veel christenen hebben vaak de hoop opgegeven voor eenheid. Omdat wat ze hebben meegemaakt en wat er is gebeurd en wat ze hebben gezien en gehoord. Ja. En ik heb er volle geloof in. Jezus bad ervoor. Zo goed. Maar goed, het is niet dat ik dat wil. Sorry daarvoor.
1: Ja, blij dat je
0: het
1: deelt.
0: Ja, dank u. Even kijken. Het boek. Kunt u de titel geven van het boek? Waar is het vanuit ontstaan? Ja. En waarom dat boek?
1: Ja. Dat boek heet Rust in Hem. Ja. Het gaat over het volbracht werk van Jezus Christus. En het is wel duidelijk, het moet wel duidelijk zijn dat wat Jezus Christus heeft gedaan, er is niets aan toe te voegen. En hij heeft, anders zou in zou het onmogelijk het woord zijn, het is volbracht. Met andere woorden, wat hij heeft gedaan, zijn er meestal misschien nog obstakels voor mensen die eigenlijk de Heer hebben aangenomen. En zo in posities belanden waarbij er vereisten zijn. En in dat boek heb ik aangehaald zaken zoals wedergeboorte, identiteit in Christus Jezus. Wat het betekent om wedergeboren te zijn. We hebben ook aangehaald de rituelen, avondmaal en dopen. Yeah. En heb ik ook aangehaald. En ook het geven.
0: Yeah.
1: En hoe de rust te vinden in de gemeente. Weet je, omdat al deze zaken maken dat mensen of terugvallen, hun rug keren voor het geloof, mensen die naar de kerk willen komen,
0: yeah,
1: mensen onder druk worden gezet.
0: Yeah. Door?
1: Door deze aspecten.
0: Oké.
1: Ja. Maar als je weet wie je bent in Christus Jezus, en als je weet wat het betekent om wedergeboren te zijn, is het belangrijk om te weten de groei van een kind van God, van de omschakeling van vlees naar het geestelijke. Want het nieuw verbond is uitsluitend geestelijk. Het nieuw verbond is niet gebaseerd op fysieke zaken, maar het nieuw verbond is uitsluitend geestelijk. Want de Bijbel leert ons in 1 Korinthe 15, 45. Mm-hmm. De eerste Adam werd een levende ziel, maar de laatste Adam is een levendmakende geest.
0: Ja.
1: Zo, de laatste adem is Jezus Christus. En de Bijbel leert ons ook. En dit is het nieuw verband. Welke in mijn bloed wordt bewerkstelligd. Welke in mijn bloed is bewerkstelligd. Mm-hmm. Woorden van gelijke strekking. En dat bloed van Jezus hebben we niet gezien. We hebben niet gedronken. Mm. Fysiek gedronken. Mm-hmm. We hebben het niet fysiek aangeraakt. Mm-hmm. Maar dan moeten we weten dat het alles spiritueel en uitsluitend geestelijk is.
0: Mm-hmm.
1: En soms krijgen we dingen zoals na de wedergeboorte en de identiteit, waarbij misschien sommige mensen willen zich laten dopen.
0: Ja, ja.
1: Sommige mensen willen zich niet laten dopen. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: En hoe wordt een mens uiteindelijk gered?
0: Ja.
1: Door geloof of door andere dingen erbij. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Zoals we de Bijbel kennen, wordt iemand uitsluitend gered door het geloof.
0: Mm-hmm.
1: De Bijbel zegt, door genade zijt gij behouden. Mm-hmm. En door het geloof niet uitwerken, zodat niemand roemen.
0: Yeah.
1: En het evangelie dat jou behoudt, je hebt het gehoord. En dat evangelie heb je geloofd.
0: Yeah.
1: En dat behoudt jou.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je kijken van, ja, maar pastor, als ik ben gekomen, ik heb niet zoveel zin om gedoopt te worden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de vraag. Wanneer is iemand eigenlijk tot bekering gekomen? Na dat zondagsgebed?
0: Mm-hmm.
1: Of na het zondagsgebed plus gedoopt worden?
0: Mm-hmm.
1: Wil dat zeggen dat wanneer iemand zijn leven aan de Heer gegeven, dat de persoon 50%
0: ja.
1: gered is,
0: mm-hmm.
1: wordt de persoon pas gered na de doop 100%?
0: Ja.
1: Al die vragen, dat zijn mm-hmm. we gaan belichten in dat boek van
0: Heer. Okay,
1: mensen hebben niet de mogelijkheid om die dingen te gebruiken tegen andere mensen. Maar niet uit wat je positie is.
0: Ja, ja.
1: Want de Vader heeft alle macht gegeven aan Jezus Christus.
0: Ja.
1: En als we kijken aan de man aan het kruis. Jezus heeft zeker aan 4 mensen in de Bijbel gezegd. Uw geloof heeft u behouden. Mm-hmm. Uw geloof heeft u behouden.
0: Mm-hmm.
1: Hij is er niet gestuurd om dingen eerst te gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt er weer. Ja, maar er is het zendingsbevel.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat we moeten gaan kijken. Naar de progressie van de apostelen. En de positie waar Jezus dingen heeft gezegd. Want de Bijbel is geschreven in onze tijd.
0: Ja.
1: Als je de Bijbel leest, moet je onderscheid kunnen maken met voor het nieuw verbond, dus het oud verbond,
0: ja.
1: de wet, en je hebt de periode van de genade.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je genade snapt, snap je dat zoals de Bijbel zegt, de wet en de profeten gaan tot Johannes.
0: Mm-hmm.
1: Staat in Lucas 16:16.
0: Mm-hmm.
1: De wet en de profeten gaan tot Johannes. De laatste profeet in de Bijbel was Johannes.
0: Mm-hmm. Wat was Johannes de Doper.
1: Johannes de Doper, ja.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je weer kijken van, de laatste profiel van het Oude Testament. Laat me duidelijk zeggen.
0: Mm-hmm. Duidelijk. Ja.
1: En dan zo ga je kijken van, mogen wij als leiders iemand... Mensen worden belet. Als je niet gedoopt wordt, mag je bepaalde dingen niet doen in de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Je mag niet in de bediening staan.
0: Mm-hmm.
1: Maar is dat voor ons weggelegd?
0: Mm-hmm.
1: Weet je? En dan we die dingen vanuit de Bijbel bekijken. Ook het avondmaal. Mm-hmm. Mensen zeggen dat sommigen niet deel mogen nemen aan het avondmaal. Je moet mm-hmm. eerst jezelf gaan heiligen.
0: Mm-hmm.
1: Al dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Mensen voelen zich uitgesloten. Mensen voelen zich nooit goed genoeg.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar nogmaals, niemand is ooit goed genoeg.
0: Spannend hoor.
1: Spannend, ja.
0: Jonger.
1: Niemand is ooit goed genoeg.
0: Ja, ja.
1: Weet je, want daarom zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, is niet iets dat fysieks is. Want je bijt Jezus niet uit je lichaam. Iemand heeft Jezus genoemd. En het frappante daarvan, toen Jezus over zichzelf sprak, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet en wie van mij drinkt, zal niet meer hongeren en zal niet meer dorsten. Hij had een grote groep van 70 discipelen.
0: Ja.
1: 68 hebben hun rug voor hem gekeerd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar 12 zijn overgebleven. Mm-hmm. Toen vroeg hij van, gaan jullie niet ook mee?
0: Yeah,
1: yeah. Toen hebben ze gezegd van, nee, we gaan nergens. Want waar zullen we gaan?
0: Mm-hmm.
1: Zo, wanneer je nu Jezus puur predikt, moet je weten dat je geen kerkelijke volgelingen zal hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar je gaat mensen hebben die in nood zijn. Mensen die zeggen van, kijk nou, ik heb maar één keuze door te geloven in Jezus Christus.
0: Mm-hmm.
1: Daarom zegt de Bijbel, de heiden en de tollenaars hebben voorrang in het koninkrijk Gods.
0: Yeah.
1: Weet je, de hoeren en de tollenaars hebben voorrang in het koninkrijk van God. Zo, die dingen hebben we ook bekeken in het boek. En ook het geven hebben we ook beschreven, de tienden.
0: Mm-hmm.
1: En hoe oud en nieuw, iets wat de kerk vreselijk in een ban houdt, is de mix van oud en nieuw. Oud verbond en nieuw verbond.
0: Ja, okay.
1: Terwijl de Bijbel heel duidelijk is. Mm-hmm. Jezus heeft het oude opgegeven om het nieuwe te doen inkomen.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Zo, wanneer je nog pakt van, ja, maar Abraham heeft dat gedaan en Melchizedek heeft dat gedaan en zo. Die dingen hebben we belicht. Listen, duidelijkheid. We hebben niemand verboden om te dopen of niet. We hebben niemand verboden om aan het avondmaal mee te doen of niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat we hebben aangegeven, niemand is uitgesloten op basis van die rituelen om zich te voelen alsof ze niet compleet zijn in Jezus Christus. Anders heeft Jezus half werk gedaan.
0: Zo dat
1: hebben we belicht in dat boek.
0: Mm-hmm.
1: Onder andere. Okay. Zodat mensen zich niet apart voelen. Yeah. Ik ben een aparte christen omdat ik niet gedoopt ben.
0: Yeah.
1: Ik ben een aparte christen omdat ik niet mag meedoen aan het avondmaal. Ik ben niet heilig genoeg. Ik moet eerst gaan vragen voor vergeven van mijn zonde.
0: Mm-hmm. Okay, dus u belicht eigenlijk de... Hoe moet ik het zeggen?
1: De menselijke obstakels.
0: Ja, ja.
1: Die wij hebben op.
0: Dus niet zozeer, ofwel de betekenis ook?
1: De betekenissen.
0: Niet zozeer daarom.
1: Omdat ik weet je waarom. te betekenissen maken dat mensen zich verplicht voelen om iets te doen. God verplicht niemand iets te doen. Maar oké, wanneer de Bijbel ook leest en je leest het niet in het juiste context en je kan jezelf niet plaatsen in de momenten van de Bijbel. Jezus heeft het duidelijk gezegd aan de discipelen.
0: Ja.
1: Nog veel heb ik aan jou te zeggen. Maar thans kun je dat niet aan.
0: Ja.
1: Maar wanneer de geest is gekomen, de geest der waarheid, zal hij u leiden tot de volle waarheid. Dat wil zeggen, dus de discipelen hadden een status waar ze de waarheid hadden, maar nog niet de volle waarheid. Omdat de volle waarheid alleen te vinden is in de spiritual realm. Zo, mensen weten dat niet. Vele mensen kunnen niet eens onderscheid maken tussen de wet en de profeten, Oude Testament en Nieuwe Testament. Ze kunnen het niet maken. Mensen noemen bij wijze van spreken Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes als Nieuwe Testament. Omdat daar staat Nieuwe Testament. Het is geen Nieuwe Testament. Omdat het nog steeds was onder de wet. Het was een transitieperiode. Waarbij het Nieuwe Testament werd geïntroduceerd.
0: Dus eigenlijk is de Bijbel in drie delen.
1: Waar Jezus er niet was. Waar Jezus is geboren. De Bijbel zegt het. Toen de volheid destijds gekomen is, is geboren uit een vrouw. Jezus Christus is geboren onder de wet. Om zij die onder de wet zijn vrij te maken van de wet. Maar hij is geboren onder de wet. Om de wet te vervullen. Zo Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Was Jezus nog steeds onder de wet. Zo uitspraken in die tijd kan je niet nemen als het zijn uitspraken in het nieuw verbond. Hij moest met ze communiceren op het niveau wat ze konden verstaan. Ze konden toen niets geestelijks verstaan. Omdat de geest nog niet er was. De Bijbel zegt, hij spreekt van water. Stromen van levend water vanuit uw binnenste naar buiten komen, zegt de Bijbel. En dat zegt de Bijbel, daarvan sprak hij, omdat de geest die zij zouden ontvangen door het geloof er nog niet was. Zo het water was in de Bijbel, het symbolische van de geest. Maar hij moest communiceren met schaduwen, met dingen, die gelijkenissen, om eigenlijk op dat niveau de mensen te kunnen krijgen naar. En het leukste daarvan was, wat ook is aangehaald in het boek, we hebben aangehaald de status van de discipelen. De discipelen hadden één groot probleem. Ze hebben hun taak was om getuigen te zijn van Jezus Christus. Wat moesten getuigen? Dat Jezus heeft geleefd. Jezus heeft gewandeld. Jezus is gestorven. En dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar zie je het laatste? Jezus is opgestaan uit de dood. Geen één discipel wil dat geloven. En het is letterlijk aangehaald in het boek waar het te lezen is. Jezus moest ze constant verwijten vanwege hun ongeloof. Ze zagen Jezus. Anderen zeggen, nee, ik moet eerst mijn vinger stoppen. Ik moet eerst voelen. Jezus moest 40 dagen lang telkens om hun te tonen en te praten over de dingen van het Koninkrijk Gods. Waarom? De Heilige Geest, zoals de Bijbel zegt, de Heilige Geest ontvang je alleen maar door het geloof. Zonder geloof ontvang je geen Heilige Geest. Zo, hij moest ze upgraden. Hun geloof dat ik het ben. Ik ben het. Hij moest herkenbare dingen. Daarom heeft hij gezegd, geef me die vis. Laat me met jullie eten. Zodat jullie kunnen zien dat ik het ben. En ze begonnen dan pas te geloven. En toen ze geloofden, werden ze gevuld met de Heilige Geest. Om getuigen te zijn in de hele wereld, in Israël en de gehele aarde.
0: Wie heeft u betoverd? Geen domme gelaten.
1: Begonnen met de... En nu weer belanden het vlees.
0: Maar door de prediking heb je de geest ontvangen door werken der wet. Of door de prediking van het geloof. Pritje.
1: Dus die dingen zijn we gaan aanhalen. Waar mensen de posities, de machtsposities die zijn ontwikkeld in de gemeente. Waar mensen belet worden op bepaalde dingen. Nee, je moet dopen. Want als je niet doopt, ben je niet gered. Hoezo? Door het geloof word je gered. En niet omdat ik niet wil dopen, heb ik een andere behandeling. Je wordt niet in de, je geestelijk groeien, je mag niet in de bediening. Nee. Jezus heeft alles volbracht. Hij heeft ons geen gelegenheid gegeven om iets te doen aan het volbrachte werk.
0: Laat me iets vragen. Dopen, om het even daarop te houden. Want u heeft meerdere dingen aangehaald. U pakt die obstakels. Maar moeten we ons daar laten dopen? Is het belangrijk om te laten dopen? Kunt u daar iets over zeggen?
1: Ja, dat is nogmaals. Ik heb daarom dat opengelaten.
0: Niet om uw boek te... Want u heeft een bepaalde boodschap waar u naartoe wilt gaan.
1: Ik heb dat opengelaten. Omdat de Bijbel zegt.
0: Okay.
1: Hij heeft, de Vader heeft ons een wil gegeven. Een vrije wil.
0: Yeah.
1: Het is makkelijk dat het wordt gegrepen als het zendingsbevel.
0: Mm-hmm.
1: Dat, wie zegt doe.
0: Je mandaat.
1: Wie gelooft en zich laat dopen. Zal behouden worden. En al dat soort dingen staan in de Bijbel. Zo. En de Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen.
0: Mm-hmm.
1: Daarom heeft de Bijbel maar één boodschap. En die boodschap is Jezus Christus. Zo,
0: mm-hmm.
1: Wil je weten, als je wil laten dopen, als dat jou prettig laat voelen, mm-hmm. be my guest.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Als dat jou laat prettig voelen van, ik voel me pas gered als ik gedoopt ben, be my guest.
0: Yeah.
1: De Bijbel leert ons om niets te beletten om als iemand iets wil doen, dat zich goed laat voelen. Omdat iedereen zal geloof bouwen met zijn eigen dingen op het geloof. Anderen met hooi,
0: mm-hmm.
1: anderen met hout,
0: mm-hmm.
1: anderen met goud.
0: Yeah.
1: En het eind zullen we zien waarmee we hebben gebouwd op het geloof Jezus Christus. Met wat ons geloof was.
0: Ja, ja, ja.
1: Welke van de categorieën.
0: Ja, ja.
1: Zo, ik ben niet hier om te zeggen, je mag niet dopen.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar ik ben ook niet hier om te zeggen, je bent verplicht om te dopen.
0: Ja.
1: Laten we dat werk laten voor Jezus Christus.
0: En de tekst, zeg maar, gewoon een paar vragen. Hè? Dus de tekst van Jezus, wat hij zegt van, maar alle betaamte gerechtigheid te vervullen.
1: Exactly. Ook dat hebben we omschreven. Laat me een nutje daar geven. Hoe werd gerechtigheid vervuld in het Oude Testament?
0: Door
1: het behouden van de wet. En de opdrachten uit te voeren van de profeten.
0: Ja, ja.
1: De Bijbel leert ons in Hebreeën 1 vers 1. Eertijds heeft de Vader gesproken door de profeten.
0: Ja.
1: Maar in de laatste der dagen spreekt hij alleen door de Zoon.
0: Ja.
1: Zo. De communicatie van de Vader toen met de mens was door de wetten die werden aangesteld. En de profeten die opdrachten gaven wat het volk van God moest doen.
0: Mm-hmm.
1: Zo, om gerechtigheid te vervullen, was toen het onderhouden van de wet en te doen wat de profeten deden. Jezus, geboren onder de wet, had geen enkele andere keus
0: Dan
1: om de wet te vervullen. En wat is de wet vervullen? Hij zegt in Matthäus 5 vers 17. Ik ben niet gekomen om te ontbinden de wet en de profeten, maar ben ik gekomen om te vervullen.
0: Ja.
1: Zo zegt hij, gerechtigheid vervullen is het uitvoeren van wat de wet van je eist en het uitvoeren van wat de profeet zegt. De profeet zegt, ieder moet zich laten dopen, is gerechtigheid vervullen. Hij zegt, oké, het betaamt een ieder gerechtigheid te vervullen. Ook ik die onder de wet ben, het betaamt mij te vervullen wat de wet van mij eist en wat de profeet zegt. De profeet toen was Johannes. Hij zegt, ieder moet zich laten dopen. Zo, gerechtigheid vervullen op dat moment is de wet te vervullen. Wat zegt de Bijbel in het Nieuw Verbond? Nutter werken der wet wordt iemand gerechtvaardigd, maar door het geloof in Jezus Christus. Zo, wij worden niet meer belast. Daarom zegt hij, de wet en de profeten gaan tot Johannes. Nu leven wij niet meer in opdracht van wat een profeet ons zegt. Nu praat de Vader persoonlijk tot ons door zijn geest en door zijn Zoon, Jezus Christus.
0: Yeah.
1: We hebben geen profeet meer nodig die op ergens staat om te zeggen, dit is wat je moet doen en dat is wat je moet. We zijn kinderen van God.
0: Yeah,
1: we zijn geen discipelen meer. We are sons of God. Waar de Vader zelf met zijn kinderen spreekt. Zo, die onderscheidingen in de Bijbel moeten we leren maken en leren zien. De periodes. Waarom zegt Jezus dit? Waarom, wat was hier?
0: Yeah.
1: Was hier niet de wet en de profeten? Moest hij dit niet doen om de wet en de profeten te vervullen? En dat hebben we allemaal aangehaald.
0: Oké, geweldig.
1: Ja.
0: Ik wil hem zoveel vragen stellen.
1: Ja.
0: Maar,
1: tijd, hè?
0: Ja, toch. De tijd, Oké. Ik ben even in twee strijd. We hebben eigenlijk nu alleen maar vragen gesteld over de doop. Maar is het wel duidelijk, de boodschap in je boek waar je naartoe wilt gaan, wat je wilt overbrengen? En
1: ik heb maar één boodschap wat ik wil overbrengen. Het volbracht werk van Christus Jezus.
0: Ja.
1: Mensen kunnen niet rusten omdat ze bij wijze van spreken niet het avondmaal hebben genoten. Ik bedoel, als we pas op een moment moeten eten van Jezus zijn lichaam. Wat doen we de rest van de week? Elke dag eten we van zijn lichaam. Nu hoe jij en ik hier praten, zijn we bezig te eten van zijn lichaam.
0: Ja.
1: We zijn bezig te drinken van zijn bloed. Moeten we op een speciaal moment wachten? En toch wanneer dat moment er aangekomen. En het moment is aangekomen en mensen zeggen van, hey, broeder, je bent niet goed genoeg om deel te nemen aan het avondmaal.
0: Ja.
1: Hoe zou jij je voelen?
0: Ja.
1: Want dit kwetst mensen. Deze dingen zijn obstakels dat mensen niet verder kunnen groeien. Je bent niet rein om deel te nemen.
0: Ik ga toch een vraag daarover stellen, toch? Want mensen stellen vragen van waar kan ik dit boek verkrijgen? Dat ga ik zo meteen even vragen. Maar even over dat avondmaal.
1: Ja.
0: Dus mensen zijn, voelen zich verstoten. Ja. Mensen voelen zich onwaardig om het avondmaal te delen.
1: Exactly.
0: Maar waarom kunnen mensen dan die avondmaal nemen? Of misschien kunt u daar iets meer over vertellen. Waarom kunnen mensen dan toch die avondmaal nemen? Want er is toch wel wat er gezegd van, hey, je kan die avondmaal niet nemen, tenzij.
1: Mm. De Bijbel leert ons, door één offer heeft ons voor eens en voor altijd geheiligd.
0: Ja.
1: Jouw heiligheid hangt niet van jou af.
0: Ja.
1: Jouw heiligheid is wat Jezus in jou heeft bewerkstelligd.
0: Ja.
1: Dus nu, je eet elke dag.
0: Ja.
1: Je eet elke dag van Jezus.
0: Mm-hmm.
1: Niet het fysieke maakt dat je heilig wordt. Het heilige is wie Jezus in jou is.
0: Ja.
1: So, mag je ervan eten of mag je er niet van eten? Dat moet je niet van stoot halen of jouw denken van Jezus is voor half werk gedaan.
0: Ja.
1: Is hij voor me gestorven voor mijn zonde of niet?
0: Ja.
1: Omdat de pastor mij zegt, ik mag niet eten het avondmaal. Dus ik stimuleer geen rebellie. Stimuleer ontwikkeling in Jezus Christus.
0: Ja.
1: Wat heeft Jezus gedaan? Dat is belangrijk.
0: Ja.
1: En die symbolen, het zijn duidelijk dat er symbolen werden gebruikt in de tijd voordat Jezus werd gestorven. De Bijbel zegt, Jezus zegt, ik zal niet meer met jou drinken van deze vrucht tot in mijn vaders koninkrijk.
0: Ja.
1: Als ik jou mag vragen,
0: ja,
1: is het koninkrijk fysiek of geestelijk?
0: Is geestelijk. Ja.
1: Hij zegt, ik zal met jou drinken tot in mijn vaders koninkrijk. Ja. Pas wanneer ik ben met jou in je vaders koninkrijk. Dat wil zeggen, iets shift van het fysieke naar het geestelijke.
0: Ja.
1: Als hij zegt, eet van mijn lichaam. Wie van mij eet, zal niet meer hongeren. Wie van mij drinkt, mijn bloed drinkt, zal niet meer dorsten. Ik ben het levenswater. Ik ben het brood des levens. Zo, in plaats te focussen op, ben ik goed genoeg om een stukje brood, met alle respect voor de mensen die zich aanstoot voelen, om geen aanstoot te geven. In plaats te voelen, ben ik rein genoeg om een stukje brood of een beetje wijn te drinken. Begin je te beseffen wat Jezus voor je heeft gedaan. Hou je aan wat Jezus heeft gedaan. En dan zal je zien, omdat weet je wat je nu krijgt. Nu is de universele kerk er.
0: Okay.
1: Het is er nu in Suriname.
0: Ik hoorde net, ja.
1: Ja. Ik wil je maar één ding zeggen. Als je tijd hebt, kijk naar kanaal 8.9.
0: Okay. Ik heb geen tv. Maar.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ik ga onderzoeken.
1: Probeer het te onderzoeken. Kanaal 8.9.
0: Oké. Okay.
1: Die mensen gebruiken letterlijk onze die Bijbel die we gebruiken.
0: Ja.
1: Ze doen alles wat wij doen.
0: Ja.
1: Ze gebruiken die worshipliederen die wij gebruiken. Er is maar één onderscheid die wij zullen kunnen maken. Dat is het geestelijke.
0: Ja. Dus wat ik wilde vragen was, wat doet, dus we hebben gesproken over de doop, over de avondmaal, over die dingen. Maar wat doen die dingen dan?
1: Wat ze eigenlijk doen?
0: Juist. Heeft nog steeds avondmaal in uw gemeente?
1: Nee.
0: Nee?
1: Oh. De mensen hebben de keuze om het te doen. Maar ik promoot die dingen niet.
0: Nee.
1: Maar ik verbied het niet.
0: Nee. Heeft u doop in de gemeente?
1: Ik verbied het niet.
0: Okay.
1: Als iemand komt daar in de gemeente en zegt, van pastor, ik wil gedoopt worden,
0: dopen,
1: be my guest.
0: Okay.
1: Maar mijn focus is te weerleggen wat Jezus heeft gedaan. De Bijbel is duidelijk. Er zijn twee dopen in de Bijbel.
0: Ja.
1: Eén met water en één met de geest.
0: Ja.
1: Johannes zegt, die naam komt is sterker dan
0: hij
1: mij. Hij doet met de Heilige Geest.
0: Ja, met vuur.
1: En waarmee worden behouden? Door de Heilige Geest zijn we behouden. We zijn verzegeld tot de dag van verlossing.
0: Ja.
1: Welke doop is voor jou prioriteit? Waterdoop of de doop met de Heilige Geest?
0: Ja, de doop met de Heilige Geest.
1: Exactly.
0: En met vuur. Maar dus de vraag is van, doet het wat? Wat doet het? Dus zeg maar. Dus op het moment dat we avondmaal houden met elkaar.
1: Wat ik de mensen wil uitleggen. Doe je er mee of doe je er niet mee? Het heeft geen toegevoegde waarde aan wat Jezus voor je heeft gedaan. Wat Jezus voor je heeft gedaan staat in zijn woord en het staat overeind. En dat wat Jezus heeft gedaan, ontvang je door geen enkele andere manier dan door het geloof. Niet geen enkele andere manier.
0: Ja.
1: Ontvang je die gerechtigheid van Jezus. Door geen enkele andere manier. Anders als je nog iets moest doen om gerechtigheid te ontvangen, had hij een half werk gedaan.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Zo, dat gezegd hebben
0: dan. En we moeten sluiten.
1: Ja, dat gezegd hebben dan. We gaan niet. Ik verbied niets.
0: Nee.
1: Nogmaals. Voor alle duidelijkheid, ik verbied niets. Maar ik maak je wel wakker. Van wat Jezus heeft gedaan om daaraan niet te twijfelen. Op basis van een symbolische handeling.
0: Oké, ik hoor de boodschap. Mooi. Oké, ik heb nog veel vragen. Echt. Want ik wilde ergens naartoe gaan, toch? Ja. Ook voor de luisteraars. Maar het is al 8:05.
1: Ja.
0: En we willen eigenlijk afsluiten. De mensen willen weten waar ze uw boek kunnen verkrijgen. Hoeveel het kost.
1: Mag ik u zeggen, lieve mensen. De mensen die niet religieus en traditioneel zijn. Die hebben gezorgd dat alle boeken op zijn. Ik heb zo meteen om 10:00 heb ik de launch in Ballroom Torarica.
0: Ja.
1: al mijn 1000 boeken zijn gone.
0: Geweldig.
1: Maar Jezus kreeg alle eer. Het gaat niet om mij. Er zijn mensen die hongerig zijn. Omdat mensen weten dat er obstakels zijn.
0: Dus voor uw lounge.
1: Voor mijn lounge zijn de boeken al weg. Dus u mag mij volgen op mijn page. Dat boek gaat te verkrijgen zijn. E-boekversie. Op mijn website. GeorgiGimit.com.
0: Okay.
1: Mag je ingoogelen. Dan mag je daar gaan swipen. Mm-hmm. Dan mag je dat boek daar lezen. De hardcopies zijn er zo gewoon. Omdat het buitenland vraagt.
0: Mm-hmm.
1: Nederland heeft gevraagd. België heeft gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Suriname is de vraag het grootst. Mm-hmm. En vooral bij de onbekeerden.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Omdat mensen willen komen.
0: Bijzonder.
1: Mensen zijn bang dat ze gemanipuleerd worden voor geld. Okay. Mensen zijn bang dat wanneer ze moeten eerst uitgeliefd zijn, om heilig te zijn, om deel te kunnen nemen aan de rituelen van de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Mensen zijn bang,
0: mm-hmm.
1: terwijl Jezus zegt, kom zoals je bent.
0: Ik
1: accepteer je zoals je bent. Het transformatieproces zet hij in en hij zal het doen.
0: Mm-hmm.
1: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven.
0: Amen, amen. Oké, geweldig, geweldig, geweldig. Applaus. Geweldig. Oké. En waar is de gemeente? Laat me dat ook. Dat heb ik nog niet eens
1: gevraagd. De gemeente is aan de Keizerstraat.
0: Ja.
1: Tussen de Rustenvrede en de Wanikastraat. Okay. Fred Derby en de... Ik weet niet hoe die nieuwe namen zijn. Maar in elk geval, ik ken het als Rustenvrede en Wanikastraat.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: 193 tot 195 is het pandnummer. Gemeente Bribi.
0: Ja. En dit is gewoon een persoonlijke vraag. Wat voor... Zijn er veel jongeren in de gemeente, veel ouderen in de gemeente?
1: Er zijn veel mensen.
0: Mensen.
1: Die zich... het is een mix.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar er zijn heel veel jongeren. En vooral geen religieuze mensen in mijn kerk. Maar mensen die komen om Jezus te leren kennen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En daar heb je aanzien des persoon. Het is het huis van liefde en genade.
0: Ja.
1: Kom zoals je bent, hoe je voelt.
0: Ja.
1: En daar is niet de pastor het voorbeeld, maar Jezus Christus is het voorbeeld.
0: Oké, mooi. Ja. Ik hou van uw boldness. Ik hou van u spreekt vrij.
1: Amen.
0: U weet.
1: Wat de geest van God is.
0: Mooi.
1: Ik ben niet bang om te praten voor wat Jezus heeft gedaan. Okay. Wanneer ik of de Bijbel zegt, wanneer jij opschept, wanneer je boost.
0: Mm.
1: Boost is, ik weet niet wat het Nederlands woord is.
0: Ja,
1: boost ik omdat... Om Jezus is.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer je opschept, is het niet omdat ik het ben. Ik kan vrij praten omdat ik weet wat Jezus voor mij heeft gedaan.
0: Ja.
1: En wie Jezus in mij is.
0: Ja.
1: Ik ben niet meer centraal. De boodschap van wedergeboorte en identiteit in dat boek is dat iedereen mag weten dat wanneer je Jezus hebt aangenomen, jij niet meer centraal bent.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat om Jezus en het zal altijd alleen maar om Jezus gaan.
0: Ja,
1: that's it.
0: Oké. Geweldig. Mooi. Zo, we hebben nog 2-3 minuten te gaan. Als u toevallig nog een paar appjes wil sturen, misschien nog wilt bedanken, misschien had u vragen. Zelfs die vragen mag u nog stellen. Ik zal ze desnoods doorsturen naar Pastor Gimit of Georgi. Pastor Gio, toch?
1: Ja, Gio, maakt niet uit. Die pastor hoeft niet ervoor, want CBB zegt Georgi. Centrale bureau van burgerzaken.
0: Zegt
1: Georgi, dus...
0: Er is nog een appje binnengekomen van Mama Evi. En dan gaan we echt afsluiten. Door jou... Ja, zo... Dus, dus ze heeft gestuurd. Door jou weet ik dat ik op de goede weg ben. Ik heb geen SWM en EBS en gas hier in het bos. Zijn genade is mij genoeg. Ik ga met mijn radio naar buiten om te wieden. Voel me zeer bemoedigd. Blessie.
1: Amen. Mama Ivy, God zegen u.
0: Yes.
1: Jezus houdt van u. En laat me u één ding zeggen. Hij woont in u. En hij zal u nimmer begeven, nog verlaten. Ja. Hou dat vast.
0: Amen, amen. Dan hebben we nog eentje van broeder Karil. Goedemorgen, brada Jeftar en pastor Georgi. Gang tangi fu a ofru, of, dus,
1: offer.
0: Offer. Sayu chari. Of misschien kunt u het lezen. In mijn Surinaams is het lezen daarvan.
1: Goedemorgen, brada Jefta en pastor Georgi. Grand tangi fu a ofru sa unucha amamante ndisi. May God bless us all in Yeshua HaMashiach. Halleluja, amen, brada.
0: Yes.
1: Karil Morgenston.
0: Ja.
1: Sarila. Karil.
0: Karil.
1: God bless you, my brother. God bless you.
0: Ja,
1: Jezus houdt van u en hij woont in u.
0: Geweldig.
1: Het is volbracht in hem. En rust in het volbracht werk van Jezus Christus.
0: Yes, krijgen we nog een keer de laatste. Dan ga ik. U mag gewoon doorsturen als u nog een paar bemoedigingen of een paar vragen hebt om te stellen. Ik zorg dat het wel bij Pastor Gio terechtkomt. Maar we moeten wel afsluiten. Dus dit is de laatste app wat ik zal gaan lezen. Een wonder. Batterij leeg, radio op powerbank gezet. Normaal kan ik niet aan. Kan het niet aan omdat het ruist. Nu helder, terwijl het charge en gado demi dini na gado.
1: Ik heb het goed. Oké.
0: In ieder geval. Ja. Ik ben blij. Ik ben blij dat we even hebben kunnen spreken. Ik ga echt moeten afsluiten. Het is al 8 uur, want het volgende programma komt direct erachteraan. Okay. Ik ben dankbaar dat u wilde komen. Ja, dat u zo snel, zo soepel, zo eenvoudig wilde komen. We hebben lekker kunnen praten. Ja. Ik geloof dat velen zijn gezegend hierdoor. Ja. En ik hoop dat uw boeklaunch geweldig mag zijn vandaag. En dat de Heer u mag zegenen. Met hun volgende boeken. Dat vele ogen ook open mogen gaan. Yes. En dat de openbaring mag toenemen en mag groeien. Amen. Dat de genade van de Heer mag toenemen in uw leven. Zo, dank u wel. En Gods rijke zegen. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare en machtige naam van Jezus. Iedereen een fijn weekend. Als jullie naar de lounge willen gaan, dat is bij Torarica.
1: Om 10 uur. Eigenlijk al volgeboekt, maar we kunnen kijken hoe je een borrel geven.
0: Oh, is al volgeboekt. Ja, geweldig, geweldig. Oké, prijs God. Dank jullie wel. Nogmaals, God zegen. Een hele fijne, fijn weekend. En dit was Takkie van Korot met Jefta Groenaert. God bless.
2: En hij wil zo graag dat we in zijn gemeenschap zouden komen en blijven en hem dienen. Heeft hij ervoor gezorgd dat hij een tweede mogelijkheid had. Omdat hij vanwege de zonde de mens uit het paradijs moest zetten. Afrekenen met dit alles. Maar hij houdt zoveel van ons dat hij ons een tweede mogelijkheid heeft geboden in zijn zoon. En de Heer Jezus Christus is gekomen om het beeld en gelijkenis van Jezus Christus, van de Vader, in ons te herstellen. Zodat wij alsnog in de eeuwigheid bij hem zullen zijn. In zijn tegenwoordigheid. In gemeenschap met hem zouden leven. Is hij gekomen. En allen die hem dan geaccepteerd hebben, de Heer en Heiland Jezus Christus, geaccepteerd hebben in hun leven, voor hun is de mogelijkheid aanwezig om voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid te zijn. Indien zij blijven op de weg die bepaald wordt voor ons. Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God, heeft eens en voor altijd het offer gebracht. Dat tot in aller eeuwigheden kracht zal hebben. Ja, hij heeft het offer gebracht. Voor een ieder die tot hem komen zal en het offer accepteren, zal dit offer werken. Jezus kwam en nam de schuld op zich. Hij maakte de weg tot de Vader vrij. En door hem kunnen wij wederom tot de Vader komen. Dat zegt Gods woord ons duidelijk in Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Laten we het even lezen. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je ziet er, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Jezus is gekomen en heeft gedaan wat hij moest doen. Daarna, toen hij zijn opdracht vervuld had, zou hij terugkeren naar de Vader. Jezus is gekomen met een heel belangrijke opdracht. Om ons de mogelijkheid te geven om wederom verzoening te ontvangen met de Vader. Om vergeving van zonde te ontvangen. En dan niet alleen dat, hij ervoor gezorgd dat wij die ziek zijn genezing ontvangen. Wij die gebond zijn bevrijding ontvangen. Wij die in gevangenschap zitten, uit de gevangenis komen. Wij die ellende en allerlei dingen meemaken, dat ons leven op orde komt en dat het goed gaat. De Heer Jezus Christus heeft voor alles gezorgd, maar het meest belangrijke, hij heeft verzoening gebracht tussen ons en God. Hij heeft voor ons de weg vrijgezet dat wij tot de Vader kunnen gaan. Elk moment van de dag, elk uur, elk ogenblik kunnen wij tot hem gaan. Tot de Vader gaan en in de naam van Jezus Christus bidden. Ik zei het al, geliefde luisteraars. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, hebben ze de heerlijkheid van de Heer Jezus, van de Vader verloren. toen kregen zij een ander beeld en gelijkenis. En dat is van degene wie ze uiteindelijk gehoorzaamd hebben. En dat is de duivel. Maar om dat beeld te herstellen, om dat plan dat hij heeft met ons als kinderen van hem, heeft de vader gezorgd dat hij zijn zoon, die bij hem was, stuurde naar deze aarde. En de zoon is niet gedwongen gekomen, hij is vrijwillig gekomen. Hij heeft zelf geopperd, zegt, hier ben ik, stuur mij, zend mij, ik wil in een plaats sterven. Want wij allen hadden de dood verdiend, geliefde luisteraars. Maar Jezus heeft dat niet zo gelaten. Hij zei, ik wil sterven in hun plaats. En weet u, geliefde luisteraars, ik zei het al, Jezus is gekomen, is gestorven voor ons, heeft voor ons de prijs betaald, heeft de opdracht vervuld die hij had gekregen om te komen naar deze wereld en om voor onze zonde te sterven. Ik zei ook, de Heer Jezus Christus gaat terug. Hij gaat terug naar de hemel. Wanneer hij opgenomen wordt nadat hij gestorven was, uit de dood opgestaan is, gaat hij na een tijdje terug naar de hemel. En hij gaat niet gewoon naar de hemel. Hij gaat naar de hemel om onze plaats voor te bereiden. Wij die hem hebben geaccepteerd, hij gaat terug om onze plaats voor te bereiden, om klaar te maken. Hij is met een opdracht gekomen in onze plaats sterven. En daarna gaat hij terug om de plaats waar wij moeten zijn in orde te maken. In Johannes hoofdstuk 14 vers 1 tot 4 zien wij dat heel duidelijk. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en ik uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moog waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, je ziet wat de Heer Jezus zegt tegen ons. Hij gaat terug om onze plaats te bereiden bij de Vader. Het huis van zijn vader heeft zoveel woningen. Hij heeft plaats voor ons allen die hem waarachtig en trouw dienen. Verder zegt hij, Jezus, hij zal ons niet als wezen achterlaten, maar dat hij de Heilige Geest zal zenden die ons verder zal helpen. Dat lezen wij in Johannes hoofdstuk 14, vers 16 tot 20. Johannes hoofdstuk 14, vers 16 tot 20. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft in u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Nogmaals, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben. En gij in mij en ik in u. Geliefde luisteraars, in het paradijs had God de mens de mogelijkheid geboden om in zijn tegenwoordigheid te zijn en hem te dienen. Hij had de mens de mogelijkheid gegeven omdat hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis had geschapen. Kon de mens dat doen? Konden zij in de tegenwoordigheid van God zijn? Nu is zonde gekomen, wij kunnen dat niet meer. Niemand kan gewoon zo meer in de tegenwoordigheid van God komen. Het kan niet. Niemand kan de eeuwigheid ingaan in de toestand waarin we zijn. 1. We gaan eerst de Heer Jezus moeten accepteren. Het offer dat hij voor ons gebracht heeft, gaan we moeten accepteren. En dan is dat nog niet alles. Want wij gaan een leven moeten leiden. En omdat de Heer Jezus terug moest, moest er iemand komen die ons daarin zou helpen. Ik zei het al, ik las het daarnet. Hij zegt verder, hij zal hem niet achterlaten als wezen. Maar dat hij de Heilige Geest zal zenden die ons verder zal helpen. Hij is opgevaren naar de hemel om onze plaats voor te bereiden. onze woonplaats in de hemel, om uiteindelijk na enige tijd terug te komen om ons te halen, om voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God te zijn. En dat is het geweldige plan die God met ons leven heeft.

0: Jeruzalem. Als de Heilige Geest op ons komt, zoals beloofd is, dat Hij zal komen, want de Heer zegt Hij zal hem zenden, en in ons komt wonen, helpt Hij ons alle innerlijke strijd, zwakheden, tekortkomingen, zonde, zwaktes, verkeerde eigenschappen, trots, onvergevend gezindheid, agressie, oneerlijkheid en tal van andere zaken te overwinnen, indien wij hem de ruimte daartoe geven. Want hij doet niets zonder onze toestemming, geliefde luisteraars, broeders en zusters. We moeten hem de ruimte daartoe geven. Wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, dan gaat hij niet alleen innerlijk ons helpen met onze zwakheden, onze tekortkomingen en alles waarmee we zitten. Maar hij zal ons verder helpen om alle aanvallen van buitenuit te overwinnen. Ook dat zal hij doen voor ons, geliefde luisteraars, broeders en zusters. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 7 en 8 staat er het volgende geschreven. Hij zeide tot hen: het is niet uw zaak te lijden, de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u ziet het, geliefde luisteraars, ik zei het al. De Heilige Geest komt over u en hij helpt u de innerlijke zaken, de dingen waarmee u worstelt in uw leven, te overwinnen. En dat, als dat nog niet genoeg is, helpt hij u om te overwinnen al de strijd die van buitenuit op u afkomt. Dat u daarin zich kan verzetten en het achterwege kan laten. Want laten we eerlijk zijn, wij als mensen, gelovige kinderen, worden met zoveel zaken geconfronteerd. Zowel van binnenuit als van buitenuit. En let wel, deze wereld waarin we leven is zo boos, zo zondig en verkeerd, dat er zoveel op ons afkomt. En als we de Heilige Geest niet hebben, geliefde luisteraars, dan weet ik dat vele zaken mis zullen gaan. Zo, het is heel belangrijk. En dat alles wist de Vader. De Vader wist dat we het niet aan zouden kunnen. De Vader wist dat wij uit onze eigen kracht nimmer zouden overwinnen. Uit eigen kracht hebben Adam en Eva zich niet kunnen verzetten vanwege de verleiding. Ze zijn in de zonde gevallen. Nu komt de Heer Jezus Christus en hij gaat terug. En hij weet dat als hij ons achterlaat en we hebben geen hulp, we hebben geen persoon die ons kan helpen, vervallen wij allemaal terug in de zonde. En daarvoor heeft hij gezorgd. De Heilige Geest is in zijn plaats gekomen om ons te helpen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze morgen. Dank u wel dat we keer op keer beseffen dat u zoveel van ons houdt. En dat u alles eraan doet om ons te heiligen, te reinigen, klaar te maken. Opdat wij voor eeuwig in uw tegenwoordigheid zullen zijn. We zeggen u dank voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Geef u alle lof en alle eer in Jezus' wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Dat was het dan voor deze ochtend, geliefde luisteraars. Zo de Heer dat wil en mij de genade schenkt, ben ik er weer morgenochtend. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen, alle lieve Surinamertjes. Lieve kinderen van onze grote en almachtige Heere Jezus. Jongens en meisjes, dit is ons eigen kinderprogramma. Kom er maar bij zitten. En bel al je vriendjes en vriendinnetjes om ook erbij te komen. Vandaag gaan we het hebben over iemand die heel bijzonder is. Voordat we verder gaan, mag je nu gaan genieten van een heel opgewekt lied. Iedereen is anders. Geniet van dit mooie lied.

verhaal van vandaag staat geschreven in 1 Koningen, hoofdstuk 17. Maar voordat we met het verhaal van Elia beginnen, wil ik je even wat voorhouden. Weet je, vader, de vader van Jason was even bezig. En hij roept zijn zoon, Jason, wil je even hout voor me halen? Ik wil een vuurtje maken naast onze garage. Jason luistert en hij loopt naar de garage en hij pakt kleine stukjes hout. En dan gaat hij naar buiten naast de schuur. Tegen die schuur liggen grote stukken hout. En Jason pakt er één en ja, nog een paar. Zoveel hij dragen kan. Vader heeft al een aantal proppen papier op de brandstapel gelegd. En Jason mag het hout erop leggen. Eerst kleine stukjes hoor, zegt vader. Jason doet zijn best. Mag ik de lucifer zelf aanmaken? Goed, zegt vader. En Jason haalt een lucifer langs de zijkant van het doosje. Ja, jongens en meisjes, tegenwoordig zie je geen lucifer meer. Tegenwoordig heeft iedereen dat aansteken. Maar Jason gebruikte de lucifer. En langs de zijkant van het doosje vloog het vlammetje aan. En jongens en meisjes, kijk, het papier begon te branden. Krak, krak, zegt het hout. Dat gaat ook branden, want Jason had ook stukjes hout opgezet. Jongens en meisjes, en vader pakt een groot stuk hout en dat legde op het vuur. Vader zegt tegen hem, laat even alle kleine stukjes branden. Dan plaatsen we die grote blok hout. Dat duurt lang, vindt Jason. Eindelijk was het zover. Voorzichtig legde Jason het blok op het vuur. Nu gaat het. Jason brandt zijn hand niet. Ondanks hij zo dicht bij het vuur was. Samen met zijn vader kijken ze naar het vuur. En weet je, ze zitten op hun knieën op een afstand. En vader zegt, ik hoor iets raars. En Jason luistert goed en hij hoort het ook. Hij hoort net een geritsel. En het leek alsof het grote blok gaat branden. De kleine blokjes waren al uitgebrand en ze vielen gewoon uit elkaar. Vader schudde met zijn hoofd en hij zei, het gaat niet goed, Jason. Dat hout is te nat. Het heeft de laatste dagen heel veel geregend en ik ben vergeten iets over het hout heen te leggen. Hé. Laten we kijken als er ergens nog droog hout ligt. En dan beginnen we opnieuw. Ja, Jason staat al op. En naast die grote garage liggen er nog een paar blokken hout. En die zijn vast droog. Daarmee zal het beter gaan. Vader legt weer een paar kleine houtjes op elkaar. En een paar stukjes papier. En voordat je denkt, brandt het. Samen kijken ze ernaar. Jason en zijn vader. Ze kregen warme wangen. Ze kregen een warm lichaam. Omdat het vuur warmte uitstraalt. Zal ik je een verhaal vertellen, vraagt vader. Hier bij het vuur. Vader dacht na en hij begon te praten. Weet je, het verhaal staat in 1 Koningen, hoofdstuk 17. En daar begon het met Elia die over de weg liep. Het was een hele droge weg. En langs alle droge velden was er dor gras. Maar hij zag helemaal geen nat gras. En daar liep er nog een ander man. En hij dacht, wie is die man? Ken ik die man? En hij keek eens goed. Elia, ben jij het? Waar kom je vandaan? Koning Ahab heeft je overal laten zoeken. Nou, zei Elia. Ga dan maar gauw aan de koning vertellen dat ik hier ben. Laat hem maar naar hier komen, want God heeft hem iets te zeggen. Ik durf niet, zei die man. Stel je voor dat ik met koning Ahab naar hier kom en je bent weg. Boy, ik denk dat de koning Ahab me echt iets gaat aandoen. Ga maar rustig, zei Elia. Ik zal hier op je wachten. En dat deed Elia ook. Toen koning Ahab aankwam lopen, begon hij vanuit de verte
alle heleboel lelijke dingen naar Elia te schreeuwen, want hij was vreselijk boos. Je hebt ons ongelukkig gemaakt. Je hebt gezegd dat het niet gaat regenen. Nou, je hebt je zin gekregen. Kijk om je heen. Nergens is er water om te drinken. Nergens is er water om te koken. Nergens is er water waardoor die planten zelf niet eens meer kunnen groeien. En die dieren geen water kunnen drinken. En Elia riep terug. Dat is niet mijn schuld. Het is jouw schuld, zegt koning Ahab. Jij moest zo nodig aan Baal vragen om regen, zei Elia. Je wilde het niet aan God vragen. Daarom regende het niet. En dat weet je best. Die twee mannen stonden zo boos tegenover elkaar. En Elia kwam in de rust. En hij begon rustig te praten. En hij zei, het gaat weer regenen. Maar dan moeten jij en het volk eerst zien dat het God is die regen stuurt. En niet jullie Baal. Koning Ahab bleef boos kijken en hij zei niets. En Elia, die ging verder. Hij zegt, ik ga naar de berg Karmel. Laat het heel volk ook naar die berg komen. En breng alle profeten van Baal. Vooral jij. Jij moet ook meekomen. Ze moeten zien en jij moet ook zien dat God de enige is die ons kan helpen. Hij alleen is God. Elia liep weg. Maar koning Ahab ook, want hij ging de anderen halen. Zoals Elia gezegd had, gebeurde het. Hij klom de berg op, de berg Karmel. En toen hij niet lang daar was, zag hij ook koning Ahab de berg opklimmen. En het volk achter hem aan. En weet je, Baal, die was een afgod. En je gaat niet willen geloven hoeveel knechten die Baal had. 450. 450 knechten werden aanbieden. 450 knechten waren bezig Baal te aanbidden. Jongens en meisjes, Elia stond rustig te wachten. Hij zei, laten we twee tafels bouwen. Twee altaren. Er liggen hier genoeg stenen. En weet je, jullie zijn met 450. Dus er zijn genoeg, er zijn genoeg mensen die een altaar kunnen bouwen voor jullie God. En ze begonnen te bouwen. De mannen van Baal, de knechten, al die 450 knechten, die hadden een hele hoge altaar gemaakt. En ze hadden daarop vlees gezet, want ze vonden, we gaan Baal een cadeau geven. En dat is het offer dat we Baal geven. Jongens en meisjes, Elia stond te kijken. En Elia zei, weet je, ik ga ook mijn altaar bouwen. Maar geen van jullie allen mag het hout in brand steken. We mogen geen vuur aanbrengen. Maar dan hoe moet het gaan branden, vroegen de profeten zo angstig. Vragen jullie maar aan Baal of hij het hout in brand wil steken. Ik ga het aan mijn God vragen als hij het vuur kan aansteken. Want ik zal je tonen dat God de God van het volk is. De profeten van Baal keken elkaar aan. Zouden we het doen? Zouden we het niet doen? En jongens en meisjes stonden zo voor een raadsel. En Elia begon op een gegeven moment ook een altaar te bouwen van stenen. En weet je, het was zo keurig droog, omdat het zo lang niet had geregend, dat op een gegeven moment sommige houtblokken zelf brokkelden. Geen wonder. Het had zo lang niet geregend. En weet je, bovenop het hout had Elia ook een offer voor de Heer en hij zette stukken vlees. En hij zei, Heere, deze stukken vlees is mijn cadeau aan u. Een offer voor u. Hoe zal er vuur komen dan? Vroeg een van de profeten van Baal. Elia lachte. En hij zei, roep jouw koning, roep jouw God om vuur te laten komen op dit offeraltaar.
En de profeten begonnen te roepen, de Baal-profeten. Baal! Baal! Stuur vuur, laat deze in een offerplaats, dit altaar, laat het branden. En ze riepen, maar er was geen enkele beweging. Niets kon eigenlijk, zag je ergens een klein vuurtje, nergens. En ze begonnen te roepen en te roepen, laat alsjeblieft een beetje vuur op het altaar neerkomen, Baal. Het is jouw offer dat we willen brengen. En ze bleven roepen en Elia zei tegen ze, volgens mij is jullie God gaan slapen hoor. Misschien doet hij een middagdutje of misschien is hij even gaan wandelen. En Elia lachte. Op een gegeven moment jongens, was Elia er moe van dat die 450 profeten zo riepen tot Baal om vuur te laten komen op de brandstapel. En hij zei, ophouden jullie, nu is het mijn tijd. En jongens en meisjes, nadat Elia klaar was met het bouwen van zijn altaar, begon hij de Heere te loven en te prijzen. En hij zei, Heer, u heeft met vogels, vlees en brood gestuurd. En ik dank u daarvoor. Zelf meel en olie, zodat ik u een cadeau kan geven. Dat ik het kan bereiden om op uw altaar te plaatsen. Dank u wel, Heer. En hij zei, Heer, alstublieft, Heer, verricht een wonder. En hij keek naar die profeten en hij zei, weet je wat? Brengen jullie water. Ga water halen. En ze zochten naar een beek en ze vonden water en ze brachten water. En weet je wat Elia deed? Hij gooide al dat water op dat hout. Willen jullie nog meer kruiken met water halen? Vroeg Elia. Jongens en meisjes, het hout werd kletsnat. Het water droop er vanaf. En Elia ging voor het volk staan. En hij sprak tot God die in de hemel is. Heer, wilt u alstublieft laten zien dat u de God bent van dit volk? Geef alstublieft, Heere, vuur. Puur, laat uw vuur branden op dit altaar. Jongens en meisjes, en Elia heeft niet lang geroepen. In één klap vloog al het hout in brand. En binnen een paar seconden, was al dat klets naar de hout droog. Maakte niet eens een geluid. Jongens en meisjes, de mensen schrokken. En ze wisten niet wat ze moesten doen. Hun hand kwam op hun mond. Heel verbaasd zo. En ze begonnen te kijken naar elkaar. En met elkaar te praten. En toen begonnen enkele te schreeuwen. Elia, de Heer die dat vuur heeft gezet op dat brand, op dat offeraltaar. Die is onze God. En ze begonnen te schreeuwen, de Heer is onze God. Elia, de Heer is onze God. En jongens en meisjes, de knechten, de profeten van Baal, waren plotseling nergens meer te vinden. Ze wilden wegrennen. En Ahab, koning Ahab, kwam naar Elia toe. Waar blijft nu die regen? En Elia zei, wacht rustig. Hij keek naar al die 450 mannen van Baal. En hij zei, hou ze vast. Want ze moeten afgemaakt worden. Aan koning Ahab zei hij, ga naar huis. Maak je klaar, want de regen komt. En koning Ahab was nog steeds boos. En koning Elie en profeet Elia vertelde, je gaat weer kunnen eten en drinken. Want ik hoor die regen al in de verte komen. En ja, jongens en meisjes. Voordat koning Ahab thuis was, begon het heel hard te regenen. En weet je wat er gebeurde? Ahab, die liet al die 450 zogenaamde profeten van Baal afmaken. En jongens en meisjes, het bleef regenen en regenen. En de mensen die loofden en prezen God voor wie hij was. Jongens en meisjes, zo zie je dat God werkelijk God is en niemand anders. Hij is God de Vader.
En weet je, jongens en meisjes, hij heeft zijn enige zoon, de Heere Jezus, naar deze aarde gestuurd om voor onze zonden te sterven. En vandaag mogen we blij zijn. Vandaag mogen we uitkijken naar de komst van onze Heere Jezus Christus naar deze aarde. Wanneer we het eeuwige leven zullen ontvangen. Jongens en meisjes, tot zover het verhaal van vandaag. Ik groet jullie in de wonderbare naam van onze Koning Jezus. Hou van God met geheel je hart. Geheel je ziel en alles wat in je is. Bye bye.

0: 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van? Mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Lord. Allow me to open up my mouth so that you may fill it with praise. Your word declares that I should come into your presence.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Mais na programa Fetlik Pinusti Yutaki Mandi Apostle Frans Jacob A Prophet Fugado Tida Mamanting Within you also camera And may God bless you Te Arki And fin genezing, fin bevrijding And fin overwinning And may God give you success Wetaki Masra Grand Tangi Ude masai arki nang ades masai arki de frong nang adep chi nang resai arki Jesus Christus ning. Isabi ti de mama ting altei te me kome taku o takabra wortu fu masra. Om dat a wortu fu masra de seer belangrijk in a libi giwi. Want if you nobe sabi taki we libi na eintei. En walosan efem presi pe ego vi verstante bova. Walosan efsat na inisma libi. Pewe lukutaki fadis kang. Isabel Bijbel lukutaki in Spreuken 3 vers 29. Awotu tak drape, smee geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij in goede vertrouw met u verkeert. Isabel Pistis geliefde hoor mi bezig tide vandaag aan de dag. We zien in a libi, in a wandelgang, taki libi sma, Ati kenki in de laatste day. We shit aki libisma verander. Ati fu libisma. Walo libisma ati verander. Trawang. Eset plannen. Fu kire naaste. Troi ange naaste. De. In bon contact. E naaste no sabi next. Na te gado op aan nasa aida shitak amma sabe dangi of a vrouw sabe dangi de connectie fu ing is make a planner fu bekan kiri wansma en te we tak de sandis gelief dat is zeer belangrijk fu verstand en taki je kon apresi taki non smeke planner tegen je naaste troi yanga je naaste abi wambu relasi vertrouwde zaak we doen Maar toch een of ander dag. A one for ding. E begis meek planet ak a mans mim shat en futu. Maar geliefde a belangrijk voor ding na ting sa we libi. Tak we libi een tijd. En san kan jepu na een tijd disi. Na begi. Begi ja wapen. Sai opo doro. Sasma noma opo. If you want the effective in your begi geliefde, if you want something God want to do, and so God want to openbar you in a liberty, let me take rest of you can understand me. If you want sabi the openbaring for Masra, you have to lose one to Mati. But say let me take this here. Sometimes the Mati is the one belemmering, if you can appreciate God want to make it come. And other than some kisi geliefde, De zeer belangrijk taki, tapa bergtop, tusman ek napu dape altijd wansma. A relatie fu yanga masa no mak forstoor door vrienden. Maar de belangrijk taki, a relatie fu yanga masra na yanga gado e aba relatie en gado kan tegi sandina verborgen. En soms in libisma ati a bijbelboeku taki, Ares lidstuk is de hart van de mens. In a ati fu libisma, takur plan de, in a ati de beram plan, fu du trauma ogri. Ma ti de mamante mi konfu bari en wasko taki, if i danga de plan dati fu kiri u naste, geliefde im libde sandat achterweeg. Omdat de sandat no bungi u persoonlijk, an no bungi u gezin, En op je de zoon aan de dokter voor jou. En alle de sandisi, te luku long to geliefde. Da we shifa libisma i denki. We shina libi tak libisma. Door dat kan de yang yunasa kun wa woorden wisseling. Da je mek plannen fu schakel yunasa uit. Maar ti da wotu fu gade soor me jataki. No meki plannen tegen yunasa troe yang do in boom. Mati fasi. Omdat zij de gareta kasandisi. Alles wat libisma i do. Abi gevolgen geen vrouw.
abi gefolge giyup chin, abi gefolge giyup famiri. Isabi te wi luka Bible buku, da Bible buku ya soru wantu belangrijk sani, ina libi, lek libisma. A Bible de a handleider fu unu, en a Bible de a kompas fu unu, una no wan trapresi fu go, e fu de wan notu, fu raadpleeg a woord fu mansa. Alla sa ifem presi no ina grond tapu, na sa Bible buku betaki. Alla de oorlogen sa ye yere, alle de sanis mus goi vervulling. En a trobi damatek wapen stilstaan, ma woord fu gado mus goi vervulling fu a wederkom fu Jezus Christus sa kampasa. Ma Bijbel luku tak ook tu, in Deuteronomy 27, te yu plan sani tegen yu naaste, bijvoorbeeld ikir yu naaste. En a Bijbel luku tak drap in Deuteronomy 27 vers 24, vervloek is hij die in zijn geheim, in het geheim zijn naaste dood. En het geheel volk zegt amen. A Bijbel luku amor wat tak vervloek is hij die een geschenk aanneem om iemand te doden, onschuldig bloed te vergieten. En een geheel volk zegt amen. Vervloek is hij die deze woorden van deze wet niet met en daar verbrengt. En het geheel volk zal zeggen amen. Het belangrijk voor je verstand. En je kon sabi taki. Te a Bijbel buku tak wansani. Isabu an tumai tak Bijbel a Oude Testament an wansan fu no. Dene go na Oude Testament. Mami wante yi taki. If you look at the situation sa ifem presi no. Da yabi fu go turu da Oude Testament. Fu go look sa Oude Testament san gado be taki. En a Bijbel buku tak janso in Deuteronomy 27 vers 24. Vervloekt is hij die in het geheim zijn naaste doden. En het geheim, isabi, a atifu libisma, layanga doti. De duasani fukir de naaste in een geheim. En mi wan tegi geliefde, in okan duasani geheim da gado no sabi. Alla den sani sai fem presi, gade shina geheim. A Bijbel buku taki, gado sabi wi, fosu be konta pa aarde bisi. Gado shi wi forum loos, fosi, yu be kisi forum. Ataki a be sabi na begin, en a be sab suma na yu. En ti de mama te mi wan herinner yu, taki alas tap sa ye meki, masra sabi. Alas en prak seri sande yu, masra sabi. Ala den denki sande yu, masra sabi. A sabi yu, fosi gebore, en a sabi yu toekomst. Ondanks, masra besira fesi, tok, masra echari gopo tabopale post. Isab agado disi nebo wondering. Omdat agado disi sabi ala sanifu alasma. En omdat dat sap alles aan voor libisma, dat me verwonder om dans gado sabi, ei chari go pot tapa post dati. En ti de mama ten, me herinner you tak gado sabi you. Omdat gado sabi you, en a sabi sande you, dat gado disi, I look up Bunsan Sunday in a smart that it takes matter to Kinky one day. And attack Morofara, Frofluk is hij die een geschenk aannemen om iemand te doden. Attacke vervloek de asma. Zij tek een geschenk en kier een sma in een verborgene. Asma sayange be taki, asma sayange be nyana watafra, asma sayange be dringi, ye kirasma in geheim,
that I den gado no sabi. A fault that wa lo my making. Do play the spell, scote kong, pege kong, rectre kong, da isap te money e lolo, dan asag dati, if you no lubu, I go in dove pot. Mana grotapu ya, I'll go in dove pot. Yere sametag na grotapu ya, I'll go in dove pot. Wa loli bis may na grotapu ya, a day sa wo doro na face masra, asan sa ibe duin kahen, gado o charen ko na kring, and I'll show you sa ibe duin kahen. And ti da mama te me herene you, masra sabi you, fosi be plan asani you ati, ino be taigi frau, yad niman gesag, Gado sabi sandi yu ati. Omdat na masra sande kar Jesus Christus be formeru cha konta pa grontapu. En asabi waka. En ti de mama ten geliefde me herener yu taki alla den sani sano bung iwa libis ma ai gado sabi. Asabi yu waka asabi yu taki Asabi u praxeri. En ti de mama ten, me herener you, taki u wan de tapu an eiland. I no kan plan wan sa, teke u naste, seyang en be nyang, seyang en be dringi, en da ye poras, ye perber fu poras ma futu tap grond tapu. Suma na you. Ano gya autoriteit dati, fu, Kirwan sma. Ataki ya wantu sma. De teki geschenk in ya geheim. Teki kira sma. Atore eindig ja grontapu. Ma a deisa opname. A deisa ala libisma verschijn na vis masra. Da dape yoshi de bigi krutu. Au kari kona fesi. En au aksi. Sein de bedu ator bisi. En gelief dat ator nise taki. Drape ino ma verdedig niks. Au karia plan sa ibe abinanga ala de mati fiu. De komparisi man fiu sa yanga de beteka waka. Da o verschijna gado disi. En lobi wan mi wan te iti de mama ting. Ala sandi verborgene. Ekona kringwandi. Ala sandi verborgene. Alla sande na dungru, masra e charen kona kriwandi. Ana trof na teki betek monika hein, i duwa sananga watraman. Ana trof isot obdra ki be opereri na geheim, isabis mai kirisma kultur fasi, dape inesi spor, ef gado not openbaren. De kirisma, fu de populair, fu teki krakti. Alla den sandisi, masra eshi. En asabiu. En asabiu sande in de situasi dati. En asabiu sai chari offer. Fu puru antras ma futa grontapu. Lobi wan, teme tap de sandisi, omdat a gado disi te enga warilasi da imeki sabi. Mi be aksi gado one day one frak, Da fanaf adi dati, gado chami go soru a losani. Sos ma dede ja, wan dede to am no manu ma fashtang. Ma next ne taki. En a gado disi, e mek san kona krin. En a gado disi, e open bar for borge sani. Mi besa wan famiri, wan brada in a famiri dati, siki gewoon, amano siki langa, en amanko dede. En gelief da sang tan, de bera man, da wandi mi be de in begi, da gado met mi shaman, da aksi gado say di mi shaman, da te mi tak amandisi,
na offer the offering mandisi once ma in a family offering for abimoro money. En geliefde, die gado bete ima san alamishkibe opo kepo fel. Fra libi, o fara libisma kango nango enaste. A ati fu libisma, somsi eskreki. En dat darama de belangre if isabi taki, ano ala yu torisma musabi. Ana trobi fayanga mati fie lola grong. Anaf sabi ala yu tori. Anaf sabi de geheimo fu yu. Sos mana yu informasi ay suku fu kan do yu ogri. Je weet de Bijbel zegt er zijn slechte mensen. Ja. Takru ati sma de na gron tapu disi. Smai abi rocking de ati. Fu kiri wan trasma. Dan. Once my konda take fi gim some money kirasma da jima. Isabi lobi wang iwan kondre mi belis wan verhaal dawaman ang otuma batrobi mati underling om dat a mati dat be wakanga e mati frau da paiman kiri a mati sa wakanga frau. Ma di de man kira ma da man gi de man money. Telkens de man be dry kon baka taki. A money sa ibe giwi swaki. Yabif kontap tafra. Andes atoro bos. Lobi wan de duanga mante de duanga tamando be man tike moro. A man plig self more. Sa inde. A Bible buke taki wan fluk. E ko abrayu te kiri wansma. En gelief dat te afluk is openbare srefi ay cha o minisma gwe. En einstan de man srefi sambe kira man de bafu kiri de srefi om dat dan wan fluk. En ti de mama te me herener yu takina tendisi no tek niks in geheim u kiri wansma. No du mei na praktijd fu chatu wansma futu. No go kiri wansma kultur fasi. Ande si stref na kultur fasi yo gwe. Want a Bijbel buku taki wat a mens sai dat gaat ei oost. Du pijn na wansma a nepsa one day da gado no chare kona krim. En ti de mama te me heren alasma. Kandere kiri wansma fiu kultur fasi. Menso de sake de vis asma. Nolon tum si snel go onderzoek if asma dati nobe kiri wansma ook tum tapasot maniri dati. Ti de mama te me herener yu taki yabi takru atisma na gron tapu disi. A Bijbel buku taki wat a man say dat gai e oost. If he say boom, da boom sa no meet you. If he say takru, well takru o meet you. If he say heart, heart o meet you. If he say yalusi, yalusi o meet you. If you say negatief sani, na negatief sani omiti ook tu. Ade belangrijk fu sabi taki, te iluku lontu, leja isranang. If you dewan pa, ifuru, the son of your furu, the doctor fi your furu. If you de, it take a money for start, na president chief ye de ook to do tron roofers. En we shita kwa losa ni FM presi ondro libisma. Om dacha atifu libisma in attendisi abi wan sansa de kare ab sukta gel gierigheid pokkes
na ati dat libis ma abina ten, dis heb zuchtigheid. En ti de man te mi konf bemoedig jou. Fi wa mek situasi kenki, lobi wana begi mus begi. En, ano ala begi mus fake me, want wa lo mai kon begi tap social media, de no saba effectif sam sa de begi. De no safu sa de taki, mi ere wa mambe shi wa mafele takai begi ala gi ala den pastor. Fons mi amandat no ano sapsa ay do. Ana trobi fa pastre knika knika pastre de nye swakte. Ma gado be sapta kabo de nye swakte. Amandat awa alamata awa autoriteit fu gado. E yu say kontaki ye begi gi pastor. Fu sektig im lukobun. Ala san say fem presi tapa gron tapo dis na en teit. Ala mai suku posisi en inya ati fu libisma de feti fu posisi e fi non kona posisi de wan kiri kultur fasi de wango suku yepi na wan sma fu shata sma dat futu dat sa in de selecta mensa mati de mama ten mie kona you en mie was kono waka in de lane dati no abi deil na de san dati bribi wang. Once and say musu begi. If you look we kondre long to khalifde, a kondre disi de bun dipi. A dipi so dare tak inoma bakhreib say fem presi na kondre. Anoma ekon inoma inoma kon opgang om dati furu brudu long in a kondre disi. Furus ma fermes. Furus anipsa pe gado ne agri. Ma wa oplose fu me gado agri. Na te we go, en we bene kamer, we front mudok we slif doro begi. Fu boigi, be lei we sondu na masra. Ala de sans be langre gide smasai begi de forbedes, fu begi giden kondre. Ala sa wandu, ala begi be langre, ma no ala smasap so begi de begi. Omdat die geliefde aan alles man om wie geboren christenen. En die de mama te me roepie op. Taki na sei som pewide. Na begi wankan verloos jou poor uit jou noutu. Begi, waka santa, dusa woordu fugade taki. No going krom krom pasi, if you going de pasi disi, draai baka. Kobele you sondu na masra. If you don't want to be born a Christian, come by lay you sondu and God will help you. Ma we shita ka kondre gongwa rekteng. Ala sa if say na kondre disi, ala sma isuku moni. Ala sma ifira kwinsi. Yabu wan tuma sa ilafu, da gade lukuden. Tide maman temi wanta yi khalifda, Christian brothers and sisters, make no last week thing, malato wo bida. Make u begi ga kondre disi, wabi fu going de dipte, wabi fu going a lente, wabi fu going a hookte, wabi fu go suku sani, sambe de, en san nooit ruim op. Er zijn zoveel dingen gebeuren in Suriname. Sanip sa, sano koi geschiedenis buku. Alas ma sab de sani, sam say na kondre disi. Sumay dede. Gewoon. Gewoon te opo da yertak soans mano de moro. Sari tori. Ma khalifda im tambegi. Anatrobi fay situasi de. Anatrobi sande yu ati. Agado disi kan khanishu. Agado disi kan lushu. Agado sa metaki. A ek ben wie ek ben, a verloosu man, a dressi man, a rechtvaardig man, a man ta patroon, a man say verloosu sma, kan jepi tak jek moto uit a situasi. A na trobi fa situasi fu srenande. Mi wan te yi taki, gado wan pu srenan uit a toko toko disi. Ma omus wani fu begi. De ele gewoon. Fu potwi ati,
Voeg op de bres voor het land Suriname. En geliefde mi want te itaki. Teo Jeme, Teo Kari, Gado Yepi. Ano dati wangwasawani, masawana bekering onder de christen volk. Mere hale gado wanya bekering onder de christen volk. Teme taka volk da alama dapu ne luku titel. Alama mus kon tot bekering en alas ma mus wabar rou omdat wa lo san fin presi. Sane taki. Matea berouw dat dat de kinkie situatie geliefde. Voor herstel wie konde. Isabe me luku aan toeman omdat na wan vrouw na president. Dat den denki do aan toesan mi wan te yitaki mlukubun. Imlukubun are de sansan di yu ede. Poor de uit yu ede wan. Asan say wan if do, gado si yu. En akan meki kis wan blackout if I don't background. Na praxeri sambe den yu. Tede manteng yu abi takima apos Frans Jacob, a profeet fu gado be takanga yu, mek wi kontot bekering en besinning da wo shitak masra eroko. In Jesus Christus ning. Amen.

0: weg. Waar ik op ga.
1: Het is 10:00.
2: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaartide, verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik hou van Harry door Shadow.
1: Ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze Prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar onze Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart ide. Verjaar ozo prisiri. Alla Sadra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaartide, verjaar oso prisiri. Alla Sadra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Yeah. Suma verjaar tide, verjaar also prisiri. Alas satra manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Het is 11 uur.
1: En van harte goedemorgen, luisteraars. Hoe gaat het met u allen? We zijn vandaag wederom met een nieuwe aflevering van de Music Box in uw huiskamer. Met daarbij speciale liederen voor u geselecteerd. We heten u van harte welkom in dit programma. En we hopen dat u het goed maakt. En dan gaan wij zo als eerst van start met het eerste lied. People get ready. There is a train that's coming.

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen, mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come.
1: Ik wil vanmorgen met u praten over de kracht van visie. Visie. Iemand zegt, a man without vision. Zegt, a man without vision. Is a man without future. Dat is wel eens. Dat wat liep is maar zonder visie. Nou, als was aan op wat toekomst. Maak het makkelijk. Zeg, zonder toekomst, zonder visie, geen toekomst. Oké, dat is moeilijk. Zonder visie, geen toekomst. Dus dat moet u beginnen te houden hier in uw achterhoofd. Iemand die geen visie heeft, wat is een visie? Een plan, een idee, een toekomstgericht doel. Iemand die dat niet heeft, heeft geen toekomst. De Bijbel zegt het nog mooier. De Bijbel zegt in Spreuken 29 vers 18. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Maar heil hem die de wet bewaart. Spreuken 29 vers 18. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Maar heil hem die de wet bewaart. Geef me de King James Version, de Engelse vertaler. Without vision, of where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Met andere woorden, wanneer mensen geen richting hebben, doelgerichte plannen, het zij in het gezin, het zij in een werkplaats, het zij in de kerk, het zij in een land, dan zie je dat iedereen doet wat hij wil. Want er is geen visie die we moeten volgen. Er is geen plan, er is geen doel die we moeten volgen. Dus iedereen doet wat hij wil. Daarom is het belangrijk dat wij als mensen bidden tot de Heer. En roepen tot de Heer en zeggen, Heer, geef mij een plan. Geef mij een visie. Geef mij een idee. Geef mij richting. Ik zeg vaak tegen jonge dames. Als een man je komt vragen om met je te trouwen. En hij kan je niet zeggen waar hij met jou zal zijn over 5 jaar. Waar hij met je wil zijn over 10 jaar. Waar hij met je wil zijn wanneer hij oud zijn. Waarom ga je met hem trouwen? Als hij het nu niet weet. Over 5 jaar gaat hij het ook niet weten. Wanneer je oud bent geworden, werk jij nog steeds als schoonmaakster of dat, wat dan ook. En hij zit naar Barcelona te kijken. Waarom? Hij had geen visie. Hij had geen richting. Hij had geen plan. Hij had geen doel. Nou was maar niet zo'n taxas, maar zijn visie. Zijn richting, zei ik. Wat is het plan dat je hebt? Waar ga je naartoe? Dat is heel belangrijk. Dus ik zeg altijd, elke jonge man die me komt vragen en zegt, ik vind Vanessa leuk, ik vind Shakita leuk. Middag, wat ga je met haar doen? Wat is het plan dat je met haar hebt? Mekip ching. Ano jayina kerki. Waar ga je met haar naartoe? Je moet een plan hebben. Je moet een doel hebben. Een man zonder een visie valt altijd terug naar het verleden. Een man die heeft een future gaat altijd terug naar de past. En meestal is het zo dat ze teruggrijpen naar dingen die hun problemen hebben gebracht. Want naar som gwen ting, naar som gwen doing, zo ben ik het gewend, zo zal ik het doen. U gaat nergens naartoe. U moet tot de Heer roepen voor een visie, voor een plan. Waarom? Omdat een visie de brug is van nu en uw toekomst. De visie is de brug van nu en uw toekomst. Hier is nu, daar is de toekomst. Er moet een brug zijn. Een visie is de brug tussen nu en uw toekomst. En u loopt op die brug. Maar wanneer er geen visie is, zie je alleen daar een diepte, een leegte. Je kan niet aan de overkant komen. Dus je moet een visie hebben. Je moet een plan hebben. Je moet richting hebben. Je moet weten waar je wilt zijn binnen 10 jaar. Ieder mens moet een persoonlijke levensvisie hebben. Ieder mens. En schrik niet. Hier staat een man, ik wil u helpen. Die pas op zijn 33-jarige leeftijd heeft ontdekt wat de visie is voor zijn leven. Pas die tap 33 jaar. Was ik in Amerika. En sprak ik tot jonge mensen van 16 jaar. En 17 jaar. En 21 jaar. Pas toen heb ik ontdekt wat ik werkelijk met mijn leven wou hebben. En ik zat al 8 jaar in de kerk. On fire for Jesus. Maar ik wist niet wat ik met mijn leven zou doen. Maar toen ik begon te praten met jonge mensen daar. Die me konden zeggen, ik ben nu 18. Wanneer ik 21 jaar wil zijn, wil ik daar zijn. Wanneer ik 25 jaar wil ik daar zijn. Wanneer ik 30 jaar wil zijn, wil ik daar zijn. Wanneer ik 35 jaar wil ik daar zijn. Wanneer ik oud ben geworden, zal ik niet meer werken. Dan dacht ik, hé, wat je maar 16 jaar en tegen me zou doen, dan maar 33 jaar, dan noem ik actie de Heer. Heer, wat moet ik doen met mijn leven? Heer, Heer, Heer. En toen heb ik mij voorgenomen, vanaf dat moment, dat ik zal gebruiken waarin ik het best ben, waar ik het best kan doen. Ik zal mijn mond gebruiken om mensen te leren om te komen in hun visie, in hun doel, in hun plan, in hun bestemming. En toen ben ik begonnen in 2002. U kan het natrekken. Lewin School. De eerste school waar ik ben geweest. En ben ik begonnen om motivatiegesprekken te voeren. Tot heden vandaag. Om jonge mensen te brengen in hun plan. In hun bestemming. Hoe op de ei. Met de verstand dat als je 50 jaar bent. Kan je niet gedragen als een man van 25. Ai schatje, hoe gaat het? Meisje van 18 jaar, je schijnt. Je hebt geen visie. Je hebt geen plan. Je bent 50 jaar. En je houdt je nog bezig met je dochter of je kleindochter. Om haar in je bed te brengen. Dat betekent dat je bent blijven steken op 18. Dus al die andere 32 jaren die je geliefd hebt, waren waardeloos. Tegen 50 jaar. Als je 50 jaar bent, moet je beginnen te denken aan je legacy. Wat laat ik achter? Hoe wil ik hebben dat mensen over me praten? Willen ze praten over mij als die predikant die een grappenmaker is? Of die predikant die precies weet waar hij naartoe gaat? Moeten we mijn kinderen praten over mij als vader? Als een vader die ons geleerd heeft. Mijn vader heeft dit achtergelaten voor me. Mijn vader heeft dat achtergelaten voor me. Mijn vader heeft misschien niks achtergelaten. Maar hij heeft ons wel op school gezet. Dat we vandaag zijn geworden wat we moeten zijn. Hoe wil je dat mensen over je gaan praten? Nogmaals, meneer zegt, denk over je leven na. Maak plannen. Heb een visie. Waarom? Omdat visie geeft een doel. Visie geeft purpose. Zij die zonder visie leven, zoeken de weg van de minste weerstand. En willen altijd blijven in een comfortzone. Zou want dat die mensen die geen visie hebben, des donomo na zo ade, na zo atang. Ze willen geen risico's nemen. Alle mensen die groot zijn geworden, die great zijn geworden, hebben risico's genomen. Vandaag zijn we boos op mensen die misschien een mooie auto rijden, die een huis hebben. Maar ze hebben risico's genomen toen ze jong waren. We zijn boos als mensen gestudeerd hebben. We zeggen, wat voor geweldigheid probeer je te spelen, dokter Anders en zo. Maar die mensen hebben opgeofferd. Hadden een plan en hadden een doel. Ze hadden een visie. U mag de Heer een applaus geven. Dus, visie. Als je visie hebt voor je leven, heb je een doel voor je leven. Amen. Hoe groter het offer is die gepaard gaat met de visie, dit zal ook bepalen hoeveel mensen u volgen. Wanneer er weerstand aanwezig is, ga je zien dat Noama Noani. Wanneer willen ze komen? Wanneer je al het groot huis hebt. Wanneer je minister bent geworden. Wanneer je dit hebt. Dan willen ze komen vreten en stelen. Maar wanneer je bezig was te studeren. Wanneer je bezig was op te offeren. Wanneer je bezig was te sparen. We zeggen het in Surinaams. Te betaju pere. Was niemand daar wanneer jij liep naar het werk, terwijl zij met geweldige wagens reden? Was niemand daar? Nu wonen ze in huizen Asiana en in Petaljada en Albertina, de goede niet nagesproken, die hun geld hebben en die gekozen hebben. Maar anderen zijn daar gestopt om te sterven. Dat Jusas dan een gram ching. Je hebt je eigen huis, je nakt tv afstaan. Je gaat op reis wanneer je werkt. Dan zeggen ze, hij speelt geweldig. Het verschil tussen u en hun, u had visie, zij zijn niet. Mag ik een amen horen? Maar het is nooit te laat. Dat was mijn zei, dat is not too late. Het is nog niet te laat. Tegen mijn laat het hem. Caleb heeft gezegd op 80-jarige leeftijd, geef me deze berg. Amen. Ik heb mensen geleerd, uw toekomst kan u vanaf vandaag, dit moment, bepalen. Uw verleden bepaalt nooit uw toekomst, maar de beslissing die u vandaag neemt. Amen. Die gaat bepalen hoe uw toekomst eruit zal zien. Mag ik een amen horen? Amen. Luister mensen, voor mij maakt het niet uit hoeveel fouten u hebt gemaakt. En dat hoort dat mikotaki. God heeft mij gezegd vanmorgen, ga en zeg ze dat ze vandaag een beslissing moeten nemen voor hun toekomst. Vandaag moeten bepalen welke richting ze op willen gaan. We praten niet over een verleden. Iemand die geen visie heeft, kijkt altijd naar achteren. Kom maar, you're a loser. We praten over mensen

gemaakt zijn om te doen, dat die. Elke fout die je gemaakt hebt, betaal je je eigen prijs. De prijs die u vandaag betaalt aan de hand, dat mimik af. Nou, je hebt wel een verkeerde beslissing. Maar als u vandaag een beslissing begint te nemen, om plannen te maken voor de toekomst. Wat man, en misafte mikara man, alles van Hebribi, ik zei de karmal column X. Maar dat only those who prepare themselves for the future will rejoice or will be happy in that future. Alleen zij die zich voorbereiden voor de toekomst, zullen genieten van die toekomst. Dat was maar toe, dat zijn je voorbereiding. Waar wil je naartoe gaan? Amen. Ik word er ziek en misselijk van. Dus maar ik bereken hem op een anonomo ebeg. Wat doe jij? Waar wil je naartoe gaan? Suriname is een land. Ik kan een beetje brand gewoon. En tamara ja tomati, een beetje zerde tomati. Amen. Maar broeder, alibi is aan mij wel libi. Fami kan go zerde tomati. Daarom je pina. Want mij zerde tomati ala de jari. En mij toch bij je osso. Akusene tare toe en pa e. De Japanese matief me, de Sera Bami, ala week, ala wiki, jube go nyama Bami. En zo lees ik bij Grini, de manja wanje, nyan toe. Maar wat was u bezig te doen? U was bezig de visie van Ma'e of Mai te vervullen. Amen. Amen. Je lava grammas aan esering, sukrus, hoe noem men dat ding op asijn. Maar elke maand kan ze gewoon een 100 gulden geven aan haar kleindochter die op A-dek is. You know my G-next. Was man, was man, is het? Dan ga je pas sorry, taki, no? En Lucas, man, lief, taki, van jou, ey, taki, da, alle tangai. De, te kwam beslissen, ti, de. Amen. En if I know you, no span, wa man, tak, woede, kept fit. Let them wear it. Sacrifice offers brengt de scheiding tussen average people en great people. Laat me het in Nederland zeggen. Mensen die een klein offer willen brengen in het leven blijven middelmatig. Maar mensen die bereid zijn om grote offers te brengen voor de toekomst, zij zijn vandaag wat wij noemen de biggie it is. De geweldige mensen. Hoe kleiner uw offer, hoe minder de greatness. Maar hoe groter u bereid bent op te offeren, hoe groter uw destiny, hoe groter uw greatness zal zijn. Laat me een voorbeeld geven, dan gaat u dat begrijpen. Een student die haar doctoraal of haar master of haar bachelor heeft gehaald, heeft zoveel tijd moeten stoppen in het lezen van boeken, in het schrijven van de thesis, in het maken van de Cardes aan Baga Universiteit. Huh? Nee, tegen elkaar repetitie. Lagere school naar repetities. En tentamens, ja. Zij die tentamens moeten maken, hebben een prijs moeten betalen. De mensen die vandaag dokters zijn en juristen zijn, aan de gewoon de week dat ik wil dokter worden. Ze moesten een prijs betalen. Ze moesten onderzoek doen, want mijn baard die hem drapen. Terwijl je bij en Mekisani, kom je me halen? Waar gaan we deze week? Shaka Shulu, Cartouche, de Oruanto, of Touché. Dat terwijl je dat touché in Mekisani, she's like a wind to my dreams. Since I met you, baby, my whole life has changed. I put it. The student, I think that eh. A student, a moment that he eh. Google naar ben dit toch, hey, walop buku. Ta afrustreer ze revi. Ago tapetin ja takere help. Of samti. De mo kirmita marina.

0: studie. Maar vandaag aan de dag, wanneer zo'n student nu minister is, en Boyen begint ook zo, dat je met de straat is, dat ken je me niet meer. We zaten samen in klas. Weet je niet wie ik ben? Oh, ja, ik weet wie je bent. U was dat ondeugend meisje, toch? Die tegen vrouw bij die les altijd, ik ben een baan. Het zei. Oh, hebt u een 5 SD voor me? Maar natuurlijk, we know G5 voor G50. Vandaag bedel jij, atras mijn G. Waren we op dezelfde school? Waren we in dezelfde klas? Hebben we dezelfde kansen gehad? Wat was het verschil? Keuzes. Nogmaals, meneer, zeg, alle keuzes die je maakt in je leven zullen gevolgen hebben. En Lucas, maar lief, ik aan hem niet op je prijs, op je prijs. Maar if je maakt een juiste keuze, zeg, als je de juiste keuze maakt, dan ga je de zegeningen zien ook. Amen. Amen. Kom op, geef de Heer een applaus. Wat is visie? Ik heb nog 5 minuten. Kom, preekie. Wat is visie? Visie is wat we kunnen zien. Maar het is ook de manier op hoe we kijken naar zaken. Visie is de manier hoe we kijken naar zaken. Wat we kunnen zien en de manier hoe we kijken naar zaken. Dat is visie. Wasma, bijvoorbeeld, en look wat apra. Wat apra. En hij dacht, you apra. Monyayo. Wat trasma is, look at sem apra. En hij dacht, you apra. Maar potje tap asing en mo serio. Zie je? Verschil. Verschil. Was maar een bijwa waji en hij denkt, awaji die zie, you. Mo reju. En mo tek de pchimeit en mo dumisani. Wat trama is, look at sem waji. A sem waji. En hij dacht, you make money gimme. En je paai als studie voor mijn dochter. Visie is hoe je kijkt naar dingen. Amen. Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar dingen. Maar wij moeten begrijpen dat visie betekent is de capaciteit om te zien wat anderen niet kunnen zien. Daarvoor moeten we God bidden in deze tijd. Want als we geen visie hebben, doen we domme dingen. Visie betekent dat u de toekomst ziet terwijl anderen niet zien. Laat me je een mooi verhaal geven. Walt Disney, wie heeft van Walt Disney gehoord? Kom zie aan u. Laat me zeggen dat met dat familiaar. De man van Mickey Mouse, toch? Walt Disney zat een keertje, keek hij naar zijn landscape. De grote terreinen die hij toen had. Hij keek en een jongeman zag dat hij keek en keek en keek. Later, jaren daarna, heeft Walt Disney alles gedaan wat hij wou doen. Maar hij zelf is vlak ervoor gestorven, dus hij kon het niet compleet zien. Dus, op een gegeven moment sterft hij en die jongeman komt terug en die jongeman zegt, is jammer dat meneer Walt Disney niet kan zien wat we vandaag zien. En zijn vrouw zegt, stop. Mag ik het even corrigeren? En zijn vrouw gaat, oude vrouw noemt, en zegt, nee. Jongeman, ik moet je corrigeren. Je vergist je. Alles wat hier staat, staat er omdat Walt Disney het eerst gezien heeft. Huh? En getekend heeft. En jullie hebben het uitvoer. Hij heeft het misschien in real gezien, maar hij had genoeg visie om te zien wat het zou zijn. Amen. Amen. Visie betekent als aan deen je ede. Isapego. Je weet wat je wil. En visie zorgt ervoor dat je 1. Laat me snel die dingen zeggen. 1. Het eerste wat er gebeurt wanneer je visie hebt. Je raakt gepassioneerd. Er komt passie in jou. Kracht die. Visie zorgt ervoor dat je niet alleen gepassioneerd wordt. Visie zorgt ook dat je gemotiveerd wordt. Visie leert ons ook om prioriteiten te stellen. Die passie is daar. Dit wil ik bereiken. Daarvoor ga ik gaan. Die motivatie is daar. Maar het leert je ook om prioriteiten te stellen. Visie zorgt ook ervoor dat je richting hebt. Richting. Nee, niet daar moet ik gaan, niet daar moet ik gaan. Richting. En wanneer je richting hebt, wat heb je? Ben je gefocust. Dat doel moet ik bereiken. En dat hebben we nodig, mensen. Je kan niet springen van de hak naar de tak. Ga het verhaal lezen van Jozef als u tijd hebt. Jozef had een droom, hij had visie, hij had purpose. God heeft gezegd, voor u allemaal heb ik een visie. Hij zegt, de gedachten die ik over u koester, zijn gedachten van hoop. Jeremia 29, 11. En van een heilvolle toekomst. Dus God heeft een visie. God heeft een purpose voor je. God heeft een richting voor je. God wil een bepaalde richting met u gaan. De Bijbel zegt, u moet zoeken. En de Heere zal u helpen. Ga snel met mij naar Psalm 36, vers 8, vers 10. Ik wil u iets wijzen daar. Dit is belangrijk. Al doe ik niks meer, maar dit wil dat u nooit meer moet vergeten. Hoe kostelijk is uw goede tierentijd, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduwen uw vleugelen. Geef me 9. Zij laven zich aan het vette van uw huis. Gij drinkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Dit is de kant van God. Hoe geweldig hij is en hoe hij ready is om ons te zegenen. Maar nu komt het. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. Nog een keer. Bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. Met andere woorden, wij moeten God vragen. Wij die beweren dat we een persoonlijke relatie hebben. Hij is onze bron. Hij is de bron van onze leven. Wij moeten God vragen om in zijn licht het licht te zien. Wanneer je bij God gaat, ga je kunnen zien als God. Ga je visie hebben. Je gaat purpose hebben. Je gaat doel hebben. Je gaat bestemming hebben. Je gaat toekomst hebben. Je gaat richting hebben. Je gaat gepassioneerd worden. Je gaat gemotiveerd worden. Je gaat prioriteiten stellen. Maar het begint met deze sleutel. Bij u is de bron des levens. Jezus zegt, en ieder die zoekt, zal vinden. Je moet God zoeken. En terwijl je God zoekt, kom je in zijn licht. En in zijn licht, in zijn majesteit, in zijn tegenwoordigheid, in zijn glorie. In uw licht zien wij het licht. Dan ga je beter kunnen zien. Amen. Ons probleem is, we proberen met eigen verstand dingen te doen. Maar als we God zoeken, wat heeft Jezus gezegd? Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken. Laat me zo eindigen. Want ik heb gevraagd tot 4:15. En zelfs 16 nu. Spreuken 16 vers 9. En dit moet u nooit vergeten. Volgende week zal ik doorgaan, als ik de gelegenheid krijg. Spreuken 16 vers 9. Laten we zo eindigen. Spreuken 16 vers 9. Spreuken 16 vers 9. Laat me het zelf even lezen. Het hart des mensen overdenkt zijn weg. Maar de Heere bestiert zijn gang. Geef me de Engelse vertaling. Visie betekent je denkt over iets na. Zoals Jozef de droom heeft gehad en over heeft nagedacht. En wij kunnen zeggen, a man heart devises its way, but the Lord is directed its steps. Velen van u weten niet dat u zit na te denken. Heere, hoe ga ik een kinderhuis opzetten? Heere, hoe ga ik een business doen? En de Heere ziet dat u overdenkt. En u zegt, Heere, geef me richting. En de Heere zegt, ik wacht op jou. Wanneer je begint te stappen, zal ik jou leiden. De Bijbel zegt, the steps of a righteous man are ordered by God. Door de Heere worden de stappen van de rechtvaardige bevestigd. Wat u moet doen, u moet God zoeken. En terwijl u God zoekt, gaat hij gaan. In zijn licht zal je het licht zien. En je zal purpose hebben en visie hebben. En de Heere zal jou leiden waar jij moet komen. Laten we de Heere een daverend applaus.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: The newest kringloop winkel in town, vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: hard.
1: This is your number one choice, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 2:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Hay un tema que ha tocado los corazones de mucha gente. Han habido matrimonios que se han querido separar. Y cuando escuchan el puerto de la paz...

never better.

noche. Muchas gracias. Ahora sé que eres loco como yo.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 15.000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Voor wie? Alle klanten van Trustbank Amana. Hoe komt de klant in aanmerking? Met zijn of haar ID en Trustbank Amana pinpas aanmelden op de kredietafdeling van Kerpelani. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Kerpelanis, 7 enjoy. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Connected, I like it.
2: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?
3: Voor mijn

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Inspiration FM.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
5: Zranazani, Naskip. Naf you.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip. Naf you.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Priori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani. Save and enjoy.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwam Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa. En we gaan het over hebben de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen.

voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten. Maak je dan

Niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunnen tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstand tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heeren. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie lief hebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven en ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, omdat zij allen één zijn zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons eens zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt.
en de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken ter wille van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

0: Inspiration94.5.
1: You better put your hands together. Hey!

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chipito Healing Oil.
2: Chipito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chipito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt, gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chipito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chipito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chipito Healing Oil. From our heart to your crown.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

with double ketchup.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The newste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Gracias. Voy a hacer otro merengue ahora. Eso se lo dediqué a una persona muy especial e importante en mi vida. Porque es capaz de resolverte cualquier problema. Si el problema es pequeño, lo resuelve. Si es mediano, lo resuelve. Y si es grande, también lo resuelve. Porque para él no hay nada imposible. Esto se lo dediqué a Jesús, mi Señor y Salvador. Rey de reyes y Señor de señores.

0: Gracias.
1: Inspiration FM, ONS Station.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld,
1: Rowe. Na stem, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

0: Beininon. Şıp şıp tırırıtı.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Navio.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: Ozone 6-in-1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaak tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
9: Is echt een aardig.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!